0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Van toen, de hits van toen en nu.
1: En nu.
0: En nu. RTV Slos.
1: RTV Slos.
2: Dit is een lied over een plant.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25... Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM.

0: is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig, bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kansen op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4.

0: De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag. En ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe

0: concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
1: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
2: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
3: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
2: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos.

0: 30%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. De rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
1: The audience is so amazing, it is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
0: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
2: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
3: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
2: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
4: En wat ook zo is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting.

0: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.

you're part of the deal, cuz. Lay the secret on me, a man's red fire.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt

0: Verrassingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.

0: chic voor eetkamers, tafels in het midden van een woonkamer. Susie Quattro en Chris Norman. Vertel.
1: Nee joh, ik heb het over een paar weken geleden toen mijn buurman heeft me even geholpen met een muurtje saus en zo.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, dan moet je alles weer terugzetten.
0: Ja.
1: En ik zit met die verklooide schouder, zeg maar. Dus ja, ik krijg dat niet in één dag voor elkaar. Dus hij heeft van het weekend dat allemaal mooi gedaan.
0: Ja, ja.
1: En dan heb ik wel een paar dagen nodig om alles weer netjes te maken.
0: Zo.
1: Ja.
0: Mocht het jullie ook overkomen, stuur even een mail naar Radio Centraal. Dan belichten we dat allemaal mooi in dit programma.
1: En anders postbus 51 63 sofiseren.
0: Ja, nee, dat was niet meer zo.
1: Nee?
0: We hebben trouwens ook geen postbus meer bij Centraal. Dus dat is, wegbezuinigd, luisteraars. En wel e-mail, dus daar kan u wel naar mailen. In ieder geval. Of dit programma nog wel de kwaliteitsnormen van de NLPO haalt, bijvoorbeeld.
1: Er is een kansje trouwens dat ik weer een ochtendprogramma ga doen. Hè?
0: Wat?
1: Ja, per oktober.
0: Vuile rat.
1: Ja, rat?
0: Die godverdorie signaleert voor mij.
1: Ja.
0: Tjonge, jonge.
1: Heb je in ieder geval altijd warme koffie als je binnenkomt.
0: Ja. Of die lauwe bakken die jij voor je neus hebt. Goed, goedemorgen. De toon is weer gezet. Het is weer 10 uur geweest. Zonder spijt, terug in de tijd. En we gaan verder met muziek van de...
1: Ja, de Crystals.
0: De Duke Run.

0: speciaal voor de mensen, zeg maar, de meisjes die Valerie heet of Annie of hier. Voor alle vrouwen, zeg maar, die luisteren naar het programma The Monkees.
1: Ik vond die versie namens van Amy Winehouse beter.
0: Ja. Ja. Ik vond de wijn ook heel goed.
1: Ja, behalve als, als je over wijn, over, niet van U bent 40.
0: Over wijn gesproken. Valerie hoorde je van de Monkees, maar wij gaan naar de goedkopere segment wijnen.
1: Ja.
0: Deze van UB40 was een oorspronkelijk nummer van Neil Diamond.

0: Manfred Mann en Haha Sinterklaas. Maar hij was woonachtig jarenlang in Duitsland toen hij met zijn Earthband optrad.
1: Oké.
0: Okay. Juist. Ah. Een van die grote hits was Dave is on the road again. Everybody got to learn sometimes. Dit zijn de Kaggers.

0: John Lennon hebben we nou 8 Days a Week, dames en heren.
1: Ja, we zijn hem eeuwig dankbaar.
0: In Mansion.
1: Hey, weet je wat trouwens, als ik voor jou weer ga zitten...
0: Ja.
1: Dan kan ik alle mooie platen voor je neus wegkramen.
0: Ja, dat is ook alweer zo.
1: Ja, ieder nadeel heeft zijn voordeel.
0: Zeker, kun je proberen.
1: Ja. Ben je blij met me?
0: Ja, ik ben ontzettend blij met jou. Ja. Ik vind het ook heel fijn dat je weer, zeg maar, voor mij een programma's gaat maken.
1: Ja, maar ik ben nog officieel nog niet in dienst, hè? Dus
0: nee, er kan nog van alles gebeuren.
1: Ja.
0: Hey, yeah!

Niet naar vrijheid. En Play It Cool heet het. Kwam uit de jaren 80 en we gaan eens even een expositie. Ja, zeg maar. We kunnen naar een expositie gaan als je dat wilt. En dat is in jouw en dat is tot en met 31 december. En dat is de expositie Ben je mal? Dat is in het DE-museum, of tenminste het museum vertegenwoordigt een groot aantal objecten van. Het heet Museum Jouren, maar er zit dan natuurlijk ook een groot gedeelte collectie Douwe Egberts bij. Onder andere ook zeg maar een hele afdeling met klokken. En nou ja, nu ook deze tentoonstelling met Ben je mal? Gaat allemaal over mallen. En hoe dat eruit ziet dan en wat voor producten je eruit haalt. Nou ja, goed, het is te veel om op te noemen eigenlijk. Als je naar het museum gaat, dat is dan in Jouren, in de Museumstraat 2. En daar kun je auto zeg maar op een grote parkeerplaats parkeren. En ja, kijk wat je allemaal vindt. Van servies tot zonnebril. Alles staat een beetje onder de techniek daarachter en van de objecten. En ja, goed. Ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Ik ben er ook al geweest, dus je kunt er natuurlijk. Ik zal eens even de website ook even opzoeken als dat een beetje snel loopt hier. De openingstijd. Hebben ze die er ook ergens bij staan? Bezoeken. Nou, ik eens even op het ding. Laat ik je eerlijk zeggen, als je naar het museum gaat, dan kun je natuurlijk ook zeg maar een gratis kop koffie krijgen. Dat is ook wel weer leuk. En dat lever je dan in bij, zeg maar. Ja, misschien kan dat nog in de tuin bij het museum. Maar daar tegenover is ook een, zeg maar een winkeltje en een, zeg maar ook een koffiehuis. En daar kun je daar je bon in leveren, zeg maar. Dat is het museumcafé in de winkel, dat, de Witte Os. En ja, dat kun je ook, als je wilt, hoe noem je dat nou? Hoe zeg je het nou? Koffieproeverij doen. Zo ongeveer 3 euro. En ja, goed, laat ik eerlijk zeggen, voor 3 euro koop je tegenwoordig helemaal niks meer. Dus intree is zeg maar online 11 euro, 11,50 aan de kassa. En voor jeugd tot met 17 jaar 6,50 euro. Vanaf het derde kind is het dan 4 euro per kassa. Moet even kijken of we nog openingstijden hebben. Die hebben we ook. Van maandag van mei tot en met oktober is dat van 1 tot 5. Dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5. En zon- en feestdagen van 1 tot 5. Goed, ik zei het al, dat is een museum. Wat was het nou? Nou ja, goed. Ik moet even kijken, want soms ben ik er helemaal kwijt. Terug naar het begin. Ja, wat zo'n rommelig, jongens. Ze maken die sites ook allemaal moeilijk. Nou, Museumstraat 2 was het, geloof ik. En daar moet je parkeren. Een grote parkeerplaats, zit ook al een supermarkt aan. Dus dat vind je vanzelf. Had je jouw en het is nog een gezellig stadje ook. Dus wat dat betreft komt dat helemaal goed. In Deutsche Jubileo, Mike Oldfield.

0: toch een mooie afkorting voor vreemd gaan, hè? Na, na, na, na.
1: Ja, en een gigantische aardappel in je strot.
0: Ja, het was de Shoes. Ja, wel leuk, trouwens.
1: Doe me denken aan niemand anders.
0: Dit vind ik ook heerlijke muziek. Dijk van een plaat is dit. Ride Like the Wind. Hij heeft ook al country plaat gemaakt, maar die beetje rockplaten, deze, die vind ik toch wat leuker.
1: Oh, Christopher Cross.
0: Ja, Christopher Cross.
1: Ja.

0: Ricky Nelson en Hello Mary Lou. Daarbij de oudste plaat waarschijnlijk die we vandaag gedraaid hebben.
1: Het is wat.
0: Ja, deze was ook oud, maar niet in deze uitvoering. Nee. Albert West.
1: Put your head on my shoulder.
0: Was van Paul Anka.

0: Van Morrison en Sam.
1: Ja, wat een zoetgevoosde stem heeft die man ook. Hè?
0: Nou echt, dat is een aardzaggerijn ook nog. Hè. Wist je dat hij met een klok op het podium stond?
1: Oh ja, want zodra de tijd om is...
0: half nummer afgebroken, ja. Ik ga naar huis, klaar. Ja, van Tam uit 1965 met Here Comes the Night. Gaan we naar Earth
1: Wind and Fire. Ja, toepasselijk, hè?
0: En ja, we zitten in de goede maand. September. Ja.

0: Radio Centraal is te beluisteren via internet, digitaal op de kabel en in de ether op 105 en 107.4 FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De drie militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog en werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander.

0: biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.
2: Ja, luisteraars, wij zijn zo cynisch als de pest tegen elkaar. Dus dat moet u ook maar even tegen kunnen. Dat is een radio wat wij altijd maken.
3: Moeten we niet aan de Dimi B? Bo? De Dimi Bo?
2: De Dimi Bo?
3: Ja, over een uurtje.
2: Wat?
3: De dinsdagmiddag borrel.
2: Dinsdagmiddag borrel, ja, natuurlijk. Didi Bo, ja.
3: Hallo, we hebben ergens naartoe te werken.
2: Ja, joh, maar dat komt dat ik een beetje het syndroom van Korsnikov heb. Ik onthoud niks meer. Het is allemaal leeg gezopen, zeg maar, bovenin.
3: Nou, weet je, je hebt ook Alzheimer, hè?
2: Ja, nou, het lijkt op elkaar.
3: Weet je wat zijn voornaam was?
2: Ja, altijd wijntraditie, waarschijnlijk.
3: Weet je niet? Dat zie je wel, het begint al. Nee, dat die man die heette Alois.
2: Ja, ja, precies. Ja. Nou, van John Travolta, en dat was 78 natuurlijk. Gaan we naar de 67.
3: Oké.
2: En dat is ook wel een lekkere plaat trouwens.
3: Alter Crowley.
2: Ja, met Sweet Soul Music.

0: Lana en Roy Orbison. De man met zonder bril, maar hij kon wel zien.
1: Ja, die man die had wel een hoop ellende, geloof ik.
0: Ja, dat was een treurige leven. Liefdesverdriet van boven tot onder. George Michael had dat niet, maar die had weer last van zijn hart. En daardoor ging hij dood. Ja. Hij deed nog wel even een duetje met Aretha Franklin.
1: En politieagent op het toilet, hè?
0: Ja, dat is wel wat. I know you were waiting.

0: stop, maar dan toch stiekem doorrijden. Weet je wel, de hollies.
1: Ja, een beetje op de bushalte of weet ik niet. Laat het lekker staan.
0: Kom van de film White Lion, dit. Lionel Richie en Say You, Say Me. Dat was een beetje een film met ballet en dans erin.
1: Oké.
0: Ging over iemand die in Rusland woonde en een Amerikaanse danser.

0: geweldig. Je moet hem ook nog playbacken ook. ja, Neil Diamond, Song Song Blue. En dit is ook wel leuk. If you tolerate this, then your children will be. Dan de... Manic Street Preachers.
1: Moet ik het kennen?
0: Nee, het is wel is vaag. Een beetje vage muziek. Maar wel leuk. Goed, je hoort hier alleen maar leuke muziek op Centraal. Soms wou je gewoon dat het non-stop was. Wat vermoeiend.

Never Trust a Stranger. Kim Wilde was dat uit 1988. En wil je nou eens een keer wandelen? Kabouterspoor bijvoorbeeld. Met allerlei opdrachten. En dat is voor kinderen tot circa 6 jaar. En voor de oudere kinderen is er ook nog een ding. Is, geen kabouterspoor, maar dan hebben we ook een mammoetspoor. Dus ja, het gaat een beetje op groot af, laat ik het zo zeggen. Je kunt dat vinden dus in Haventen. Daar kun je terecht ook voor zo'n wandeling. En dat is aan de Holterweg, Haventen. Ja, tenminste, het startpunt voor het toeristische informatiepunt. Het staat hier een beetje anders. Maar goed, ik geef je nog even het contactadres, dus zometeen. Vanaf 1 april tot eind september, dus dat geldt ook nog voor nu. En dagelijks vanaf 10 uur start die route. En de laatste route is dan om 2 uur. Gezien zo om 4:30 stoppen met het lopen van of 4:30 geloof ik, weet niet, ergens in die geest. En ja, dat betekent dus dat er ook een tijd is dat er een laatste wandeling is. En die is op de 2 uur, dus nou, leuk voor de kleintjes dus. De prijs is 2 euro per kind. Het adres is toeristeninformatiepunt Holtingenveld van Helemaweg 18 in Haventen. Nou, en ik weet niet of je aan moet melden, maar ik geef je ook nog even het telefoonnummer. Dan kun je ook even bellen. Dus als je pen en papier erbij hebt, is dat 0521. En dan 341, 3 maal de 2. Dus 0521, 341, 3 maal de 2. Oké, okay, dus dagelijks vanaf 10 euro, 2 euro per persoon. Je kinderen kunnen, zeg maar, als ze 6 zijn, dat kabouterpad of het kabouterspoor lopen. En voor de oudere kinderen hebben ze het mammoetspoor. En dat alles in Haventen aan de Van Helemaweg 18 in, ja, natuurlijk, ik zei het al net, Haventen. Door met de volgende plaat, Elvis Presley, The Wonder of You.

0: Sandy Coast. En ik zit in één keer te denken dat we Sonny en Stoel ook vergeten zijn.
1: Wie?
0: Sonny en Stoel.
1: Oh.
0: Little Man. Ja, ja. Ik weet het niet. I see your face again. Was Sandy Coast. Die stoel is trouwens knap verbouwd, hè? We hebben een paar rugleuningetjes uitgehaald.
1: Maar het klonk ook als een stoel, hè?
0: Ja, maar goed, een paar rugleuningetjes. Je mist die stoel toch. Ja. Hans de Boy, alle vrouwen.

0: Wishing and hoping Dusty Springfield, ladies and gentlemen. Yeah. This is Boney M. Rasputin. Rough music for the people.
1: Nou, wat grappig is, die Rasputin, die is op dezelfde dag eigenlijk, maar dan zoveel jaar eerder doodgegaan als die Bobby Farrell.
0: Oké. Okay.
1: Ja, op 31 december.
0: Nou, het is mooi dat je het even opgezocht
1: hebt. En ook nog in, ik dacht in Leningrad.
0: Zo eens, even kijken.
1: Ja, een zoute dorp dus.
0: En daar heeft Billy Joel weer een liedje van gemaakt.
1: Ongetwijfeld.

0: was Russian.
1: Ja, het is wat. Ja. Ik wou je eigenlijk vertellen nog, ik was naar het Fries Museum geweest, hè?
2: Ja, een paar weken terug.
1: Ja, een paar weken terug, ja. Maar daar hadden ze dus een opbergkastje. Mag jij rijden waarvoor? Aan de muur.
2: Onderduikers?
1: Nee, die passen niet in zo'n kastje. Nee, horlogekastje.
2: Oh.
1: Aan de wand.
2: Oké. Okay.
1: Had je toen in die tijd.
2: En die zaten in grootvaders.
1: Ja, dat ik bedoel, dat is wel een heel groot horloge, ja. Klok, hè? Die klokken in die tijd, die waren ook niet te tillen, weet je?
2: Nee.
1: Nee, joh. En dan had je zo'n gewicht, dat was dan je wekker, hè? Als er op een gegeven moment zo'n gewicht op je hassers belandde, dan werd je wakker.
2: Ja.
1: Dus dat is echt wel steeds de tijd in je werk.
2: Ja, mijn moeder had zo'n staalse klok. En dan, dan zat ze af en toe even aan die bal, hè? Want dan moest je die bal omhoog trekken.
1: Oh, zo'n ding,
2: maar als
1: ja.
2: Als je aan een zo'n kettingje trok, dan trok je de klok weer uit zijn waterpas, zeg maar.
1: Oh ja, precies, ja, die dingen.
2: Dus dan hield ze iedere keer die bal vast.
1: Weet je,
2: dan...
1: bij Ede vonden de supermarkt, hè? Daar hadden ze de raasje met een blauw logo of zoiets. Overal een staalse klok in de supermarkt hangen. Ik weet niet of ze er nog hangen, maar dat was zo'n dingetje. Dus wij komen daar vandaan, weet je wel?
2: Ja.
1: Goed, we hebben er nog eentje. Wonderful Night, Beautiful People, Jimmy Cliff. De cliffhanger van vandaag. Daarna 2 uur non-stop. Menno Dekker komt dan voorbij met Dekker Radio. En dan hebben we weer 2 uur non-stop. En dan is het tijd voor Eddie Norton met muziekservice. En nog meer mensen?
2: Nou, de Dimi-bo.
1: De Dimi-bo, ja. Nou, luisteraars, wij gaan dus, zoals u alweer gehoord hebt, aan de borrel. Dat doen we tegenwoordig in de vorm van... je kunt het op allerlei manieren innemen. We gaan eens even kijken. Misschien kunt het ook op een andere manier... experimenteren staat vrij, zeggen we altijd maar.
2: Weet je wat? Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Het gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's,

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Zonder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Soms wil ik even horen wat je niet vaak meer zegt. Niet in een sms'je, maar liever in het echt.

een briefje aan de ijskast, een bloemetje bij de deur. Dat is allemaal niet nodig, ik vraag niet om een charmeur. Ik wil het gewoon horen, dan is mijn bui wel weer voorbij.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui, daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: Voordat ik Herman van Hien ontdekte, deed ik maar wat.
1: Steeds meer luisteraars hebben vernieuwde Herman van Hien ontdekt. Sinds kort ook met vleugels.
0: Tja, het geeft gewoon een veilig gevoel.

0: ik moest er zelf ook even aan wennen. Goedemiddag.
1: Hoi. Goedemiddag.
0: De dag van de troonrede. De dag van, je weet wel, zo... Ach, man, man, man. Het is weer druk in Nederland. Dames en heren luisteraars, we zijn er weer. En we gaan er weer voor. Straks wat nieuws, maar eerst muziek op de 105.4 en op de rest van de zenders bij Radio Steenwijk en Radio bij de Westloos. En bij de rest van Nederland. Even kijken hoor, dan moeten we deze. Goedemiddag.
2: Radio en TV voor Steenwijkerland. Dit is RTV Slos.

0: joh. Hebben de plugjes weer aardig druk, want de plugje los. Dat heeft u misschien niet gehoord in het begin, maar het staat wel los. Ja, daar zitten we meer los mee, dus dat is niet zo'n probleem eigenlijk. Goedemiddag, als u zojuist inschakelt. Je hebt gehoord, er zijn nogal wat, protesten in Nederland. Ze hebben rode verf gespoten op de weg die de glazen koets moest afleggen en zo. En her en der staan balen hooi in brand. En ook in, bij de rotonde van de N353 en de N351 bij Oldebekoop. Want op de locatie staan meerdere trekkers. De boeren protesteren daar met de landbouwvoertuigen. De boeren gaan een protest doen tegen de stikstofplan. Het kabinet, zoals gisteren al was aangekondigd, proberen ze op Prinsjesdag met rooksignalen de aandacht van Den Haag te trekken. Tijdens het proces zijn bij, wat ik net zei, bij Oldebekoop twee balen in brand gestoken. Daarom is er wat rookontwikkeling te zien. Trekkers staan op de rotonde, maar je kunt er nog wel gewoon langs. Tenminste, toen dit bericht binnenkwam van een van onze reporters, dacht ik bij mezelf van, ik ga het toch even vertellen, want je weet het misschien. Ik weet het niet, maar daar ben je dus wel dingen in. Het is niet duidelijk hoe lang de boeren blijven staan. De protesten zijn een reactie op de kabinetsplannen om de stikstofuitstoot van de agrarische sector terug te dringen. Nou, als je het nieuws volgt, dan weet je precies waarover het gaat. Volgens die brief die ooit door de minister is gebracht, gaan de nieuwe eisen grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van heel veel boeren. Ja. Dus. Zo ben je weer een beetje bij. Wat betreft datgene wat gebeurt in de streek. En als je denkt, ik wil nog even nalezen en ik wil een foto kijken, dan ga je even naar de website van Streekomroep De Werven, want daar staat het bericht en de foto met de brandende balen en de sterren en de trekkers. Ik heb zo wat Nederlandstalig voor. Ik heb Marco Borsato. Ja, ik heb hem lange tijd niet gedraaid. Ik vond, van de week vond ik 44 LP's van hem. Dus ik denk, ik begin eens met één. Je hoort zo het beste wat ik ooit had van Marco Borsato. Maar we beginnen met Ricci e Poveri en Ciao Italia. Ciao Amore. Maar eerst het duo Onbekend. En niemand kan ons toch scheiden.
1: Verveelt u zich ook echt de tandjes?
0: Nou, dat valt hij mee, hoor.
1: Dan wappert hij weer met zijn handjes.
0: Ja, doet heel voorzichtig.
2: Herman van Wie heeft u hem al gezien?
0: Ik sta hier gewoon.
2: Herman van Wie heeft u hem al gezien?
0: Oeh. Mooi. Nou, laat ik hem even dan
3: Goedemiddag.
0: Zeggen.

0: Marco Borsato, je bent het beste wat ik ooit had. Bracht de tijd over 4:04. Jij luistert naar RTW Los en Radio Centraal. En via internet ook natuurlijk. En dat niet te vergeten.
1: Altijd weer actueel, lokaal en origineel. En dan ook nog bovendien Herman van Heer.
0: Goedemiddag. We gaan even kijken naar Zwartsluis, Meppel en Belschutsloot. Want waarom gaan we dat doen? Nou, de nieuwe buurtbus van de vereniging Noordwesthoek... die is sinds 17 augustus 6 dagen per week aan het rijden. De buurtbus van Zwartsluis via Belschutsloot naar Meppel... en weer terug op vrijdag 11 september. Vorige week was de officiële opening van de lijn... en gezien het stijgende aantal passagiers wat meegaat... kan nu al gesproken worden van een groot succes. Naast een openingswoordje werd de officiële openingshandel verlicht... door de gedeputeerde Erwin Hoogland. Met een schaar knipte hij het lint door... in de bus, met de hoop dat de vele passagiers, omdat lint weg is, konden gaan instappen. Dat deden ze ook, hoor. Ook waren de wethouders van de 3 betreffende gemeentes... Meppel, Zwartsluis en Steenwijkerland aanwezig. Namens hen is de wethouder Benjamin van Marle van Zwartwaterland... het initiatief aan het prijzen geweest. En de vrijwilligers werden ook geprezen die dit allemaal mogelijk gaan maken. Voor het eerst in vele jaren heeft Zwartsluis dus nu weer... een openbaar vervoersverbinding met Meppel. Dan kunnen de inwoners van Belschutsloot gebruik maken van de busverbinding... en zijn de voorzieningen in Meppel nog beter bereikbaar. Waar is Steenwijk in dit? Oh, als ze toch lust niet in Steenwijk zijn, waarom wij geen bus? In de eerste 3 weken van deze buslijn... werden gemiddeld 100 passagiers per week vervoerd. Vooral de haltes busstation Zwartsluis en station Meppel... zijn de favoriete instaphandels. Ik vind het prima. Maar haltes, Herman. Maar ook vanuit Belschutsloot wordt gebruik gemaakt van de buurtbus. De buurtbus wordt gereden door 35 vrijwillige chauffeurs... heeft een ruggenbestuur en vrijwillige coördinatoren... die om de tourbeurt 6 dagen in de week bereikbaar zijn. Als je denkt van ik moet die bus hebben, want ik moet daar eens naartoe... het is lijn 573-573. Kijk dan op de website van www.buurtbusnwh.nl. En er is ook een dienstregeling te vinden. Dat is toch makkelijk, hè? Dus ik denk van, waarom heeft de NOS geen bus ingezet vanmorgen... toen die sabotages overal waren, waardoor de trein niet reed... omdat de seinen dachten dat alles op rood stond. Ja, dat hebben ze het was te druk. Ze moesten zoveel dingen doen. Het is dan weer zo'n Prinsjesdag waarvan je zegt van... nou, die blijft mij wel even bij, die Prinsjesdag. Hè? Ik heb nog even de rijtour en zo bekeken. Ik moest naar de studio toe voor het programma voor te bereiden. Want dat is heel veel werk. Je moet de computer aanzetten en koffie pakken. Ach man, je bent nu zoveel werk. Maar ik heb dus de balkonzijnen gemist. En dat voelt toch raar. Dat je de balkonzijnen mist. Toch?
2: Je hoort alles op RTV Slos.
3: Elke dag Radio Centraal.
0: En dit is de nieuwe single van Helene Fischer aan Meiner Seite. Je hoort hem.

0: kennen, des te beter.
1: Oh. Herman van Hiet.
2: Hallo. Dames en heren, welkom. Ik heb het weerbericht zo voor je. Dus... En dat is best redelijk weerbericht. Jawel.

Het weerbericht. Dus nu dan ga ik knippen en plakken. Moet ik niet doen. Vanmiddag verdwijnen de laaghangende wolken in het westen en het noorden van Nederland. En in het diepere binnenland, want we hebben in Nederland ook een dieper binnenland, gaat de zon volop schijnen. Nadat de zon ook in de kustgebieden is doorgebroken, neemt op nadering van een koufront vanaf de Noordzee de wolking weer toe. Tegelijkertijd dringt vanuit het westen, ik zeg het maar even, met westelijke winden het landgebied met regen binnen. Het blijft wel in eerste instantie droog, maar vanuit het noordwesten tot het zuidoosten kan het ook een redelijke temperatuur op de thermometer doen verschijnen. Misschien wel 28 graden. Dan kijken we even naar vanavond en de komende nacht. Dan drinkt het koufront met wolking en lokale spatje regen steeds verder in Nederland binnen. Dus ook in de gemeentes die wij zitten en zo. Provincies ook, drie provincies. Poepoe, het is toch wat. Er vooruit kan in het oosten en het noordoosten ook een forse regen- of onweersbui gaan ontstaan. Maar het meeste vuurwerk blijft voor Duitsland weggelegd. Ja, dan kun je ook het vuurwerk dan gewoon kopen. In de nacht komen er weer opklaringen. En drijven er van de Noordzee een paar buien uit Nederland binnen. De wind waait uit west, is zwak tot matig. En het koelt af naar zo'n 11, misschien 16 graden. Op dit moment is de temperatuur in Friesland 22, in Drenthe 24 en Overijssel 25 graden. Ja, dat staat hier op mijn scherm. En daar gaan we vanuit dat het goed is. Dan kijken we even naar morgen. Morgen dan wisselen wolken en zon elkaar af en vallen er verspreid over het land een paar buien. Heel lokaal kan daarbij ook een onweersklap komen. Maar de kans is niet erg groot. Er waait een matige aan zee vrij krachtige westelijke tot noordwestelijke wind. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. Het weer is dus duidelijk koeler dan de voorgaande dagen. En dat houdt even aan tot en met vrijdag. En het weekend, dat zien we dan maar weer. Als u denkt van, ik heb vanavond niks te doen. En je denkt van, hoe zou het nou in de gemeente Steenwijkerland in de raad gaan? Of ergens los is de politieke markt te beluisteren. Op zich misschien wel leuk, want in de politieke markt wordt de zendmachtiging van RFS Los opnieuw bekrachtigd. Ja, dan gaan we naar de strekenroep, maar het moest allemaal wel weer klaar. Dus dat allemaal. Dus ik denk, ik wil een beetje bijblijven. Hè? En je bent wat politiek geïnteresseerd, dan zou ik zeggen, luister en huiver. Door met Ilse de Lange en Get It Right. Onderweg naar Boos. Boos is hier eigenlijk, Boos. En In The Moment. Maar eerst Ilse op de radio. De Lange. Niet die andere Ilse. Nee,

Famous House Band en hun uitvoering van Butterfly in het kader van Doe eens wat feest op de radio. Gaat de confetti even opruimen nu hoor.

Fleming, Troby en Snelle en weer een dagje ouder. Daarvoor hadden we nog het geluid van de Hermit Houseband en Butterfly. En je hoorde Snowflake met Thomas Tanst en Marina. De Thomas Tanst edit, mijn dames en heren. Begin, maar Uwe, dat is nieuws van 1500 uur. Oh, 1600 uur gaan we. Dat is ja, 4 uur ogenblik. Mijn ding doet iets wat hij helemaal niet moet doen. Tot zo naar het nieuws. Lijkt me veel verstandiger.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, Gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. Op

0: En ik zeg...
1: Goedemiddag.
0: Zeven minuten over het hele uur, zeven minuten over vier... zeven minuten over zestiende uur van deze vijftiende dag, geloof ik, is vandaag. Kijk even op de datum, want ik ben de datum. Oh ja, de vijftiende dag. Vanmorgen allemaal mails verstuurd en dan vergeet je toch welke dag het is. Even kijken, wat gaan we doen? Je zei dat ik de plug eigenlijk weer goed in de plug. Ik deed het even niet, nu wel. Hallo, amateur.

0: echte stijlicoon, zeggen ze dan. Als ik moet op de bedoeling zeggen, we kunnen die hoed afdoen. Het ziet er niet uit. Dus is, maar zij kan het hebben. Nou, tijd voor de koffie.
1: Radio en TV voor.

0: Je moet de koffie nooit dicht bij een mengtafel neerzetten. Dat had ik wel, maar gelukkig is niet. Nou, staat er tegen. Je hoorde Céline Dion. Bonjour, pardon, merci. Ze heeft weer opgetreden in.
1: Merci.
0: Iedereen zei merci. Iedereen was helemaal onder de indruk van Céline Dion. Weer op het podium. Bonjour, pardon, merci. De ding is Prinsjesdag, dus de koffer is aangeboden aan de Tweede Kamer. En als je dat zo leest allemaal, dat betekent het volgende voor de meeste huishoudens. We gaan er allemaal op achteruit. Dat blijkt uit de nieuwe plannen van het minderheidskabinet. Hoe gunstig zijn die Prinsjesdagplannen voor jou? Dat kun je doen via een om te kijken wat er allemaal plussen gaat en minnen gaat. Dan moet je even naar een tool van budgetvoorlichter Nibud. Maar het is zo dat voor de werkenden merken de impact van de belastingverhoging sowieso. Aan de andere kant zien gezinnen gunstige effecten van een iets hogere kinderopvangtoeslag. En afhankelijk van de pensioenregeling kan 2027 voor ouderen er iets gunstiger uit gaan zien.
2: Hé.
0: Want ik, als je nou ouderen, dan ben ik wel een van de mensen die zeggen: poepo, het is fijn dat hij nog loopt, maar voor hetzelfde geld loopt hij niet meer. Maar al met al kunnen, als alle plannen door de politieke meerderheid worden gesteund, de meeste mensen door de voorgestelde maatregelen in 2027 minder gaan kopen. Dus ja. Nou, de kerstdagen dan nog even leuk. Even er tegenaan gaan met z'n allen en daarna zeggen we: nou, ik ga op een houtje bijten.
3: Toch?
4: Ja.
0: Ja, ik had misschien andere muziek uit moeten zoeken. Het is wel een beetje dieper dat je van nou. Pff, hè? Maar maak het gewoon gezellig op radio.
5: Lekkere muziek en lokale informatie. Gezellig op je radio. Hier is Herman van Hien.
0: We laten de zon binnenkomen in ons hart. Met Joey Bianco.
2: Wie?
0: Joey Bianco. Oké, Joey, tegen.

0: Dat was Rondé met Running Away. We horen nog Joey Bianco. Ja, en Let the Sun Shine in Your Heart. Ik vind het verder prima. En een beetje aroma werd gezongen door Roger Whittaker. Maar dan in een uitvoering die iets wat anders gemaakt is door de groep Stereo Act. En de originele van Roger is een stuk rustiger, kan ik je vertellen. Stel dat je niks te doen op zaterdag, zou kunnen. Dan kun je meedoen met een excursie naar landgoed Terborg bij Anlo. Het landgoed heeft een bijzondere geschiedenis. 80 jaar geleden was er nog geen bos, maar een uitgestrekt heidegebied. Door aanplant van naald- en loofhout ontstond een gevarieerd bos. En midden in dat bos ligt een oud penitium. Nou denk ik, wat is een penitium? Dat heb ik even opgezocht. Een penitium. Mag die muziek wat zachter hebben, natuurlijk. Een penitium is een naaldbomentuin. Het is een tuin waar hoofdzakelijk coniferen zijn aangeplant. Het oudste penitium is, in Nederland is bij de Schovenhorst bij Putten. Maar dus ook bij Terborg. Verder woonden lang geleden mensen op de plek. Dat is nog altijd terug te zien in het landschap. Tijdens de wandeling die je gaat maken gaat het daarom niet alleen om natuur, maar ook om de geschiedenis van het gebied. De excursie begint zaterdag 19 september om 11 uur. De stad is bij parkeerplaats De Boswachterij Anlo aan de Arendseweg. De wandeling duurt tot 1 uur. Dus misschien laarzen meenemen, je weet het. Deelname is helemaal gratis. Na afloop kun je een vrullige bijdrage aan het Fonds Drentse A geven. Oh, kijk, hier staat het. Ik dacht al, vastlaarzen. Waterdichte schoenen en een verrekijker, dat wordt wel aangeraden. Honden, die moet je thuis laden. Dus je hondje, even vragen wat de buurvrouw erop past. De excursie wordt georganiseerd door Nationaal Park Drentse A. Dus dat allemaal. Aanstaande zaterdag bij het landgoed Terborg. Met een penitium.
1: Ja.
0: Wij hadden ook coniferen die ik weg laten halen.
2: De beste muziekmix.
3: Beste muziekmix.
2: En steeds het actuele regionieuws.
3: Je hoort alles
2: op RTV Slos.
0: Tijd voor het Goud van Aan.

zo nu en dan doen we het vanaf vinyl. Je hoort de twee platen van vinyl. Liquid Gold, The Night, The Wine en The Roses. En daarvoor gingen we terug met Peter Brown en Liefde in onze harten. Dit is Anita Ward. En Ring My Bell.

In de tijd. Anita Ward. And you gotta ring my bell. Voor Liquid Gold met De Nacht, De Wijn en De Rozes. Allemaal vanaf vinyl. Dit was trouwens geen vinyl. Dit was gewoon digitaal.

We gaan even naar de Wolvenga en dan gaan we naar gisteravond terug. Want gisteravond stonden er een tiental trekkers voor het gemeentehuis van Wolvenga. In de raadzaal spraken de boeren uit Westerlingenwerf hun zorgen uit over het stikstofbeleid. Dit bericht staat trouwens ook op de website van de Werf, als u het na wilt lezen, met de foto's van de trekkers die op de trap stonden. Dus de zorgen gaan bij de boeren onder meer over de plannen met de bedrijfsspecifieke emissienormen en de stikstofarme zones rond de natuurgebieden. We kennen het allemaal al. Volgens de boeren kunnen die maatregelen grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en de bedrijfsopvolging. Melkveehouder Richard de Groot uit Aldename vertelde dat hij zijn bedrijf in 2020 ongeveer €150.000 investeerde in een emissiearme stal. Toch voldoet het bedrijf volgens de nieuwe berekening, zegt hij, niet meer aan de stikstofeisen. Aanpassingen zouden ruim €500.000 gaan kosten. Dat kan niet, dan gaan we failliet. Ja, met zo'n bedrag kan ik me dat helemaal voorstellen. Martin Brandsma van LTO Westerlingwerf noemde de plannen onhaalbaar en onbetaalbaar. Als boerenbedrijven verdwijnen, zegt hij, raakt dat volgens hem ook andere bedrijven en de voorzieningen op het platteland. De raad nam uiteindelijk een gezamenlijke motie aan. Daarin wordt gevraagd om maatwerk, onderzoek naar de gevolgen en betrokkenheid van de boeren en grondeigenaren. Ook moet er respect blijven voor de rechtsgeldig verleende vergunningen. De partijen verschillen wel van mening over het stikstofbeleid zelf. En dan als ik nog even iets anders, even kijken, wat was het ook weer? Oh ja, de raad van Westerlingwerf staat nu als één man achter de boeren in de gemeente. Dus wat dat betreft, hè? De gemeenteraad steunde hen unaniem. Hij zegt, wethouder Rulf Teun Hoen, die afgelopen zaterdag bij ons in de uitzending was, hij zegt, wij staan hier in Westerlingwerf als één man achter de boeren. Dat gebeurde dus gisteravond in de gemeente Westerlingwerf. Als je denkt, wat gebeurt er in de gemeente Steenwerkerland? Zou kunnen. Vanavond, vanaf een uur of 7:30, is de raadsvergadering van de gemeente Steenwerkerland te volgen bij ons. Als u kijkt op televisie, kan het ook. En als je denkt van, ik vind geluid voldoende, dan kun je het ook op DAB volgen. En dat is leuk!

0: Jordan 3 achter elkaar. Carly J. Jensen. En zij zei: Don't leave me on the dance floor. Nee hoor, dat ging je. Jackie Taki. Oeh. Wendy Woep. Wie? Wendy Woep. Ik vind het prima. En Tim Don had het over een holiday at home.
1: Gezellig de herfst door. Met de muziek van RTV Slos. RTV Slos.
0: We gaan richting het nieuws van 5 uur. Op Radio Centraal gaan we over op Eddie Otten. En op Steenwijk gaat trouwens ook Eddie Otten verder met het programma. Ja. We wisselen wat uit tegenwoordig. Ik zie je aanstaande donderdag weer, tussen dezelfde tijd eigenlijk. Vanavond in Steenwijk, op RTV Slos, kunt u kijken en luisteren naar de Politieke Markt, waarin een stukje toekomst van RTV Slos wordt besproken. Dus je weet het nooit. Anders dan donderdag. Doegie!

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

uit 1969, Percy Sledge en My Special Prayer. Dat was vandaag de gouden terugblik. Morgen is er weer een. Vraag hem aan via 0561 43 4x2. Eens even kijken. Ja, Owl City met die grote hit Fireflies.

Ja, blijft leuk, hè, deze van de Rolling Stones en de Honky Tonk Woman. En daarvoor dus Owl City en Fireflies. Ik heb er één voor je van George Ezra en Anyone For You. En dan gaan we schakelen naar Hilversum voor de hoogtepunten uit het nieuws van vandaag.

0: Radio Centraal is te beluisteren via internet, digitaal op de kabel en in de ether op 105 en 107.4 FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting van het kabinet. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Op zo'n 30 plaatsen op het spoor werden buizen en andere voorwerpen gevonden. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van de zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Dan het weer op veel plaatsen droog, aan zee steeds meer bewolking. Vanavond aan de kust en in het oosten kans op een bui.
0: Radio Centraal.

Morgen zijn ze er weer natuurlijk, de hoogtepunten uit het nieuws rond de klok van 5:30. En daarnet hoorden we het geluid van Sommer en Homewrecker. Katy Perry nu en Last Friday Night.

Ja, we schieten door het programma heen, want ik heb er nog één voor je. En dan is het tijd voor de uitbuikplaat. En ja, je weet het, dan zit het programma er bijna op. Dan is het kwart voor, helaas, ja. Tot die tijd dat we gaan luisteren naar de uitbuikplaat, bedoel ik, is deze aan de beurt. ABBA uit 76 en die grote hit Dancing Queen.

Sanna Spiro en Die on This Hill. Dat was vandaag de uitbuikplaat. En daarnet de Small Faces en Ichiko Park. Een van de laatste van vandaag is deze van Peter Gabriel. Een hele grote hit in 1986. Ik heb het over Sledgehammer.

Het zit er alweer op voor Muziekservice. Ik ben er morgen weer op Radio Centraal in ieder geval met dit programma Muziekservice. Iedere werkdag tussen 5 en 6 op Radio Centraal. En op de dinsdag en donderdag ook bij RTV Slos. Een prettige avond, maak er wat leuks van en graag tot morgen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen met een wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Complete.
1: breed geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Geen slos.
1: De politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek. En daarna de politieke arena in, vanaf 7:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen, live bij RTV Slos.

De politieke markt en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 7:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

De politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek. En daarna de politieke arena in, vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen, live bij RTV Slos.

De politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 7:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

0: Een hele goede avond. Hierbij open ik de politieke markt van 15 september 2026. Welkom, welkom aan de commissieleden, zeg ik. Welkom op de publieke tribune. Welkom ook voor de luisteraars thuis. We hebben dit keer een politieke markt op de agenda. Dat wil zeggen dat er stukken aan de commissieleden zijn voorgelegd die gaan over oordeelsvorming, of er zijn stukken die hebben betrekking op adviesvorming. En we beginnen allereerst met agenda punt 2, de vaststelling van de agenda. Kan ik de agenda als zodanig vaststellen? Meneer Ruitenberg, BGL.
1: Ja, voorzitter, bedankt. Ik wil hier een ordevoorstel doen. Wij stellen voor om agenda punt 5.3... op aanpassing gevaarlijke stoffen van de agenda af te halen. Omdat er geen participatie heeft plaatsgevonden met de tankstationhouder en naar onze ogen ook geen probleem zijn niet op te lossen met de drempel die daar ligt in die nieuwe weg. De drempel is dermate slecht dat je niet fatsoenlijk met een LPG-wagen doorheen kunt. En wij wilden een boodschap aan de college meegeven om eerst in gesprek te gaan met Kreuze en de drempel zo aan te passen dat het veilig is voor vrachtwagens, voor gevaarlijke stoffen en dat er zonder schade overeengereden kan worden. Dus ik hoop dat andere fracties daarin mee kunnen gaan.
0: Dank u wel, meneer Ruitenberg. Dit voorstel van orde zal ik zometeen in stemming brengen, hè, aan de hele commissievergadering of de politieke markt. Ik zou toch graag heel even de wethouder willen horen op dit onderwerp. Omdat het ook voor iedereen interessant is om te weten, heeft het ook gevolgen? Welke gevolgen zijn het? En dan kan hij in het kader van transparantie het ook even aangeven hoe dit proces is gelopen. Dus zou ik de wethouder, en dat is meneer Gernaat, naar voren kunnen roepen om over dit onderwerp even een kleine toelichting te geven?

0: Meneer Gennaert, gaat uw gang.
1: Dank, voorzitter en raadsleden. Gisteravond is mij ook gebleken dat de communicatie, die eigenlijk tussen de partijen goed afgestemd zou moeten zijn, dat het niet is wat beide partijen daarvan verwachten. En ik kan mij wat dat gaat goed vinden in het voorstel van meneer Ruitenberg. Dit was eigenlijk voor mij een rijdende trein en ik dacht dat alles afgestemd was. Ik reken het mijzelf ook aan dat ik onvoldoende daarnaar gevraagd heb. En wanneer u het voorstel van de agenda haalt, dan kan ik daar goed mee leven. Dan zullen we het participatietraject opnieuw doen en het stuk te zijner tijd opnieuw voorleggen.
0: Dank u wel, wethouder. Ik kijk even rond of er vragen zijn aan de wethouder, en anders wil ik het graag in stemming brengen. Geen vragen aan de wethouder, dank u wel. Dan wil ik graag dat dit voorstel in stemming wordt gebracht. En daar gaat een speciale telling aan vooraf. Maar ik denk dat we bij hand opsteken. Ik kijk even naar de griffier, want we hebben dit niet in het systeem.
2: Nee, maar ik denk dat alle fracties even kunnen aangeven of ze voor of tegen zijn. Klaar.
0: Prima. Ik vraag van alle fracties of ze voor of tegen zijn. Wie is er voor?
2: Unaniem.
0: Ja, unaniem. Dank u wel. Dan is agendapunt 5.3 van de agenda gehaald. En dat zal te zijner tijd op de agenda terugkomen als ik goed naar de wethouder heb geluisterd. Dat was agendapunt 2. Want ik kijk even rond. Er zijn voor het overige geen wijzigingen op de agenda. Dan is de agenda bij deze vastgesteld. Agendapunt 3 is het spreekrecht voor niet geagendeerde onderwerpen. Er heeft zich niemand gemeld. Dus we gaan door naar agendapunt 4. Agendapunt 4 betreft de hamerstukken. En agendapunt 4.1 is het voornemen om het openbaar gedeelte Tussenbroekweg te Ossenzijl aan het openbaar verkeer te onttrekken. Het is een hamerstuk. Ik kijk even rond of het nog steeds een hamerstuk is of dat er iemand het woord over wil voeren. Het is een hamerstuk, het blijft een hamerstuk en het gaat zo door naar de raad. Dank u wel. Dan kom ik bij agendapunt 5. In het kader van de oordeelsvorming zijn de bespreekstukken. En als allereerste krijgen we het rekenkameronderzoek. Het rekenkameronderzoek is een onderzoek wat gedaan is in opdracht van de raad. Als gebruikelijk geeft de voorzitter van de Rekenkamer, en dat is de heer Odink, die geeft een toelichting op het rapport, kort en bondig, hè, want u heeft het rapport kunnen lezen. Daarna kunt u nog even vragen stellen aan de heer Odink, mocht daar behoefte aan zijn. En dan is het de bedoeling dat u de twee vragen die voorliggen, dat u daar een antwoord op gaat geven. Ik maak een vergissing. Dat zijn niet de vragen bij dit onderwerp, maar het gaat over de aanbevelingen die gedaan worden. En daar heeft het college op gereageerd. Excuses voor deze vergissing. En daar kunt u zich over uitlaten. Dan wil ik graag de heer Odink naar voren roepen om een toelichting te geven op het rekenkameronderzoek.

0: Goedenavond, dames en heren. En dank dat ik namens de Rekenkamer een toelichting mag geven op het onderzoeksrapport informatiebeveiliging. Allereerst moet het mij van het hart dat ik liever had gezien dat het rapport eerder aan u verstuurd zou zijn. We zijn eind vorig jaar tegelijk met 4 gemeentes, want we zijn een rekenkamer voor 4 gemeentes, dat weet u. Zijn met de 4 gemeentes van de Personele Unie gestart met het onderzoek. En de wens van de Rekenkamer was om het onderzoeksrapport nog met de oude raad te bespreken. Maar dat bleek niet haalbaar, de tijdlijnen waren te ambitieus. En toen kwamen de verkiezingen en dat zorgde er ook voor dat het rapport wat later in behandeling komt dan gepland. We hebben een zorgvuldige afstemming gehad met de onderzoekers en betrokken ambtenaren over de omgang met gevoelige informatie. Want informatieveiligheid, je deelt nogal wat, er kunnen gevoelige informatie tussen zitten. En als Rekenkamer vinden wij een zorgvuldige afstemming noodzakelijk. En nou, die afstemming heeft ook gezorgd dat er toch een vertraging is opgetreden. En als Rekenkamer hebben wij geworsteld met de vraag: hoe krijgen wij dit rapport nu goed voor het voetlicht van de gemeenteraad? Het is een vrij technisch rapport met veel feitelijkheden, veel aanbevelingen. En de opstellers van het rapport die hebben afkortingen achter hun naam staan, waarvan de gemiddelde Nederlander niet weet wat dat inhoudt en wat dat betekent. En toch hebben we besloten om dit technische rapport aan u aan te bieden. De betrokken gemeentelijke afdelingen begrijpen als geen ander wat er in dit rapport staat. En wat de feiten zijn en wat de aanbevelingen zijn. En als Rekenkamer hebben we daarom ook geschreven dat u als raad, het hoogste orgaan, niet alle details en feiten hoeft te begrijpen, maar we denken dat het vasthouden van de hoofdlijnen en het belangrijkste is waar u bij zich periodiek kunt laten informeren. Informatiebeveiliging, informatieveiligheid, dames en heren, het is geen sexy onderwerp, maar wel belangrijk. Kijk maar eens naar de schades en risico's die gemeentes lopen als ze wel gehackt zijn. Dat wil je niet en daarom hebben we ook het advies gegeven om dit onderwerp minimaal jaarlijks op de agenda te plaatsen. Laat u informeren door de ambtenaren en door het college wat er gedaan wordt aan informatiebeveiliging. Stel kaders en doelen vast voor digitale veiligheid en weerbaarheid. Zorg ook, en dat is niet het minst belangrijke, zorg ook voor voldoende financiële middelen. En maak gebruik van de informatie die de Vereniging Nederlandse Gemeenten nu geeft. En ik wil afsluiten met een citaat uit het rapport waar u best trots op mag zijn. En dat is: Steenwijkerland beschikt over een goed doordachte en verankerde strategie van informatiebeveiliging die breed wordt ondersteund door medewerkers en management. En er is sprake van een volwassen bewustzijnsniveau op het gebied van informatieveiligheid, waarbij de medewerkers zich verantwoordelijk opstellen en openstaan voor feedback en verbetering. Voorzitter, ik wil proberen bestuurlijke vragen te beantwoorden. Technische vragen schrijf ik op en worden later schriftelijk beantwoord, want de rekenkamerleden hebben de technische kennis niet die hiermee gemoeid is. En tot slot, ik wil graag de Rekenkamer, wil graag de ambtenaren betrokken bij het onderzoek hartelijk bedanken voor hun medewerking, informatieverstrekking en ook hun openheid hierin. Dank u wel.
1: Dank u wel, meneer Odink. Ja, nu heeft gezegd dat het geen sexy onderwerp is, vraag ik me af of er wel veel vragen zullen volgen. Maar dat laat ik aan de commissieleden. U heeft het gehoord. U kunt de vragen stellen en de technische vragen die zullen schriftelijk worden beantwoord. Is er iemand die vragen heeft aan de heer Odink? De heer Schrijver, CDA.
2: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Odink. Bedankt voor het rapport. Voor mij een goed onderzoek. Ik heb een vraag naar aanleiding van het conceptvoorstel wat ervoor ligt. U heeft als Rekenkamer 4 aanbevelingen gedaan. En in het conceptvoorstel zijn er 2 aanbevelingen overgenomen. In ieder geval zo lees ik het. Misschien lees ik het verkeerd, maar zo lijkt het in ieder geval. Hoe kijkt u naar die selectie? En kunt u ook plaatsen waarom niet alle aanbevelingen zijn overgenomen? Want voor de rest is iedereen heel lovend over het onderzoek. Dus ik snap de selectie, snap ik even niet. Maar misschien u wel. En misschien kunt u ons daarin meenemen.
1: Meneer Odink.
0: Ik heb inderdaad het de oplegger gezien. En als rekenkamer kon ik mij in die oplegger best wel, vinden. Want het belangrijkste wat ik ook net aangaf is toch informatie regelmatig op de agenda te plaatsen. Blijvende aandacht te hebben voor financiële en organisatorische randvoorwaarden. Maar goed, de doelen en de kaders die komen daar niet in. Maar dat mag u zelf invullen. Kijk, als u zegt van wij vinden dat toch wel belangrijk, dan kunt u dat aangeven. Dat u wel doelen en kaders wilt stellen. Maar dit zijn wel de belangrijkste zaken die in de oplegger staan en waar u over gaat besluiten.
1: Dank u wel, meneer Odink. Meneer Schrijver, het is zo dat in het besluit eigenlijk in algemene zin alle aanbevelingen opgevolgd worden. Dus ik snap dat u een nadere concretisering wenst, maar dit zit er eigenlijk allemaal ook al in.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Dat was voor mij even de vraag. Want dan begint met algemeen alles overnemen. Vervolgens wordt er zelf gespecificeerd 2 van de 4 aanbevelingen. Dus toen was ik even in verwarring. Nemen ze nou alle 4 over of 2 van de 4?
1: Zoals het er staat, nemen ze alles over.
2: Oké, nou, helder. Dank u wel.
1: Wie kan ik nog meer het woord geven? Mevrouw Stoter, CPB.
3: Dankjewel, voorzitter. En ook dank voor de toelichting en het mooie rapport. Vanuit die verschillende onderzoeken bij de verschillende gemeenten heeft u natuurlijk een breder vergelijkingsbeeld dan dat wij hebben gekregen door deze stukken. Zijn er volgens u nog belangrijke punten waarop wij van andere gemeenten kunnen leren?
1: Meneer Odink, excuus.
0: Nee, ik kan niet aangeven nu wat u nog van andere gemeentes kunt leren. Van de 4 gemeentes is Steenwijkerland wel als het beste eruit gekomen. Dus ik denk dat andere gemeentes eerder de vraag kunnen stellen, waar kunnen we van gemeente Steenwijkerland leren, dan dat u van andere gemeentes wat kunt leren.
1: Dank u wel, dat is ook een mooie conclusie. Wie kan ik nog meer woord geven? Mevrouw Evers, VVD.
4: Dank u, voorzitter. Meneer Odink, wat ons betreft ligt er een positief beeld. Het onderzoek richt zich vooral op de opzet en het bestaan van de maatregelen. Met andere woorden, heeft de gemeente beleid? Zijn er procedures? Zijn er afspraken geregeld? Dat is natuurlijk belangrijk. Maar voor ons is de vraag, werken die maatregelen ook daadwerkelijk in de praktijk, veel interessanter. Want uiteindelijk gaat het niet om wat er op papier staat, maar is het belangrijk als er een aanval is op een belangrijk systeem of de cloudreferencier valt uit, wat is dan het handelingsperspectief en blijft de dienstverlening in de lucht? Dus kunt u voor mij een beeld schetsen hoe ver onze gemeente is met de daadwerkelijke werking van de maatregelen? Kunt u dat aangeven in de vorm van een percentage of een volwassenheidsniveau? Want dat lees ik nog niet in het onderzoek.
1: Mevrouw Evers, ik reageer hier toch even op, omdat het klinkt een beetje als aanvullende vragen, hè, een nadere verduidelijking van de opdracht, terwijl de opdracht door de Raad zelf is gesteld. Laat onverlet dat meneer Odink wellicht die vragen kan beantwoorden, maar ze strekken eigenlijk iets verder dan de opdracht die gegeven is. Dus dat geef ik u toch even mee bij deze. Meneer Odink, misschien kunt u hier toch even uw licht over laten schijnen.
0: Het volwassenheidsniveau is op een behoorlijk niveau. Wat de onderzoekers ook schrijven, staat ook als conclusie in het rapport. We hebben niet kunnen vaststellen dat het allemaal mooi op papier is geschreven, maar dat er in de praktijk allemaal maar een rommeltje is. Dat is niet de conclusie die u mag trekken. Want ook de onderzoekers hebben daar ook doorgevraagd met in de interviews en bij de stukken. Dus ik denk, en ik ben ervan overtuigd dat Steenwijkerland het best wel op een goed niveau heeft. Maar de ontwikkeling gaat wel verder. Ook de cybersecurity-wet gaat verder. U bent er hier niet mee. Daarom hebben we ook aangegeven van ga ook jaarlijks in gesprek en laat u ook jaarlijks informeren wat de ontwikkelingen zijn.
1: Dank u wel, meneer Odink. Dat kan betekenen dat dit onderwerp ooit weer op de agenda komt van de Rekenkamer als de Raad dat wil. Blijft actueel. Wie heeft nog vragen? Meneer Van Andel van Lijst van Andel.
5: Ja, dank u wel, meneer Odink, voor het heldere onderzoek. Het is wel goed uitgevoerd, ook dat u een managementsamenvatting heeft toegevoegd. Wel wij een vraag, echt wel even een inhoudelijke vraag. Want u spreekt ook over een ENCA-verantwoording. Die geeft dus een beperkt beeld, dat de lading niet volledig wordt gedekt. En dan komt de suggestie naar boven van nodig de CISO uit. Maar heeft de Rekenkamer ook een raamwerk of format onderzocht als suggestie hoe dit wel dekkend gemaakt kan worden? En op die manier ook terug kan keren op de agenda? Dat was eigenlijk mijn eerste vraag.
0: Ja, nee, dat hebben wij niet gedaan.
1: Nee, Odink.
0: Nee,
1: dat
0: hebben wij niet gedaan.
1: U heeft een antwoord op uw vraag. U heeft nog een vraag begrepen.
5: Ja,
1: gaat uw gang.
5: Dank voorzitter. Dan heb ik nog een vraag. Want uw onderzoek geeft ook aan van we moeten echt meer doen op het gebied van kwetsbaarheden beheren. Dat ook eigenlijk meenemen in de Azure-omgeving. Dat heeft per definitie te maken met Microsoft. En dan zegt u ook tegelijkertijd van we moeten alles van de VNG, dus de kennisinstrumenten aannemen van de VNG. We hebben daar het al een keer eerder over gehad met de perspectiefnota. Maar wat wij herkennen is dat de VNG echt op een toer is naar open source werkplekken. Dus moeten we dan die aanbeveling zien als iets voor de time being? Of hoe moeten we dat inschatten? Want we zien daar een beetje een tegenstrijdigheid in die aanbeveling. Dat was ook even een vraag. Dank voorzitter.
1: Meneer Odink.
0: Ik vind dat een hele lastige om te beantwoorden. Ik vind dat een behoorlijke technische vraag. Dus die ga ik wel schriftelijk beantwoorden.
1: Dat heeft u van tevoren aangekondigd, dus dat mag. Kunt u daarmee instemmen, meneer Van Andel? U krijgt het technische antwoord op uw technische vraag. Dit waren uw vragen, begrijp ik.
5: Nou, dan heb ik nog een laatste vraag.
1: Want, heeft nog een laatste.
5: Ja, dank voorzitter. Want we kregen in de bestuursreactie te horen inderdaad van het bestuur eigenlijk nog wel een opmerking had over de herziening met de uitwerklocaties. Dus daar kijken ze anders naar. Bent u nog in staat om daarop te reflecteren?
1: Meneer Odink.
0: Nee, daar ben ik niet in staat om daarop te reflecteren. Ik heb dat gelezen, ik heb dat vastgesteld. Maar daar kunt u zelf het college op bevragen van hoe ze daarmee omgaan. Maar ik kan daar niets op reflecteren.
1: Duidelijk.
5: Dank u wel.
1: Meneer Van Andel, dat was uw bijdrage. Meneer Boot, Forum voor Democratie, aan u het woord.
6: Ja, dank voorzitter. Allereerst dank aan de Rekenkamer voor het verrichte onderzoek. Het is goed om te zien dat de gemeente Steenwijkerland informatiebeveiliging serieus neemt en dat er binnen de organisatie aandacht is voor dit belangrijke onderwerp. Tegelijkertijd laat het rapport zien dat informatiebeveiliging nooit af is, zoals u ook al aangeeft. Juist in een tijd waarin overheden steeds afhankelijker worden van digitale systemen, moeten we als gemeente kritisch blijven kijken naar onze kwetsbaarheden. Voor Forum voor Democratie is daarbij één punt van bijzonder belang: onze digitale afhankelijkheid. Het rapport wijst op risico's rondom cloud-oplossingen en afhankelijkheid van externe leveranciers. Wij zien dat veel overheidsorganisaties steeds sterker leunen op een beperkt aantal grote, vaak buitenlandse technologiebedrijven. Dat roept vragen op over autonomie, gegevensbescherming en bestuurlijke controle. Dus daarom hebben wij een oproep aan het college allereerst om focus te leggen op het voorkomen.
1: Meneer Boot, het is eigenlijk bedoeld als vraag aan meneer Odink. Die komt een korte toelichting geven op het Rekenkamerrapport. Als u vragen aan het college heeft, dan kunt u zo meteen die vragen nog in uw bijdrage geven. Maar niet aan meneer Odink eigenlijk.
6: Okay. Dan ga ik eventjes door naar de vraag voor de heer Odink inderdaad. De volgende vraag voor de heer Odink. Wat u betreft, als morgen Steenwijkerland wordt aangevallen digitaal en plat ligt meerdere dagen door een cyberaanval, kunnen essentiële gemeentelijke taken, wat betreft uw inzicht, dan nog doorgaan? Of zijn we inmiddels te afhankelijk geworden van onze digitale infrastructuur?
0: Nee, de gemeentelijke
1: taken. Meneer Odink, ik reageer toch even op meneer Boot, omdat ik heb dat net ook geprobeerd uit te leggen. Hè. De onderzoeksopdracht voor de Rekenkamercommissie die is afgebakend. En die kunnen we natuurlijk veel breder maken. En ik begrijp ook dat er heel veel vragen zijn. Die heb ik zelf ook. Maar we moeten ons toch een beetje beperken tot het onderzoek wat verricht is en de vragen die daaruit voortvloeien. En ik snap best dat u vragen heeft over autonomie, et cetera, hebben we allemaal. Maar we moeten ons wel een beetje beperken. Dus ik ga uw vraag wel doorleggen aan meneer Odink, maar het kan zijn dat u een beperkt antwoord krijgt. Meneer Odink.
0: Wij hebben tijdens het onderzoek niet de indruk gekregen dat als er bij een hek dat de gemeente Steenwijkerland dusdanig plat ligt dat uitkeringen niet meer betaald kunnen worden. Dus de mainstream, de hoofdtaken kunnen uitgevoerd worden. Tenminste, dat is de conclusie die wij als rekenkamer daaruit trekken.
1: Dank u wel, meneer Oudink. Ja. Meneer Bouw, dat was uw vraag?
6: Ja, dat was mijn vraag.
1: Dank u wel.
6: Ja.
1: Wie kan ik nog meer het woord geven om een vraag te stellen aan de heer Oudink? Niemand? Nou, meneer Oudink, dan wil ik u graag hartelijk bedanken voor de toelichting en de beantwoording van de vragen. En dan komt er dus nog één antwoord op de technische vraag van Lijst van Anton.
0: Ja.
1: Klopt, hè?
0: Ja.
1: Oké, afgesproken. Dank u wel. Dan ga ik over tot de bijdrage van de partijen over dit onderwerp. Wie kan ik als eerste het woord geven over dit onderwerp? Meneer Wietsma, BGL.

0: Dank, voorzitter. BGL omarmt de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek. Dankt ook de Rekenkamer voor hun heldere onderzoek. Ik vind het ook prettig om te horen dat er een open houding was onder de ambtenaren in het gemeentehuis, zodat het onderzoek op een goede manier heeft kunnen plaatsvinden. Digitale weerbaarheid van onze organisatie, van de gemeentelijke organisatie, is hartstikke belangrijk. Risico's op het gebied van cyberveiligheid die ontwikkelen zich razendsnel. We hebben natuurlijk ook nog de toezegging van de portefeuillehouder in de zaak dat er een werkvergadering komt waar we alle technische vragen die ik hier van collega's ook hoor, volgens mij nog eens in verdieping door kunnen vragen, waarbij iedereen zijn technisch hart op kan halen. Dus wat BGL betreft omarmen we de uitkomst van het onderzoek en hebben we er vertrouwen in dat het college daarmee aan de gang kan. Dank.
1: Goed, dank u wel voor uw bijdrage, meneer Wietsma. Dat betekent, ik kort maar even snel, afvat maar even snel samen, dat het voor u ook door kan als een hamerstuk zo meteen naar de raad. Dank u wel. Wie kan ik het woord geven? Mevrouw Geurt van Pro.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Mooi dat de Rekenkamer een positief beeld geeft van de informatiebeveiliging van Steenwijkerland inderdaad. Dat er een stevige basis ligt met aandacht en een volwassen bewustzijn binnen de organisatie. Werd net ook alweer genoemd. Blij mee. En ook vertrouwen in dat het college hiermee door kan gaan. En toch hebben we nog een aantal vragen of overwegingen. En dat gaat in eerste instantie om die 27 aanbevelingen die het college ook omarmt en meeneemt. Maar we vroegen ons wel af welke de hoogste prioriteiten krijgen. Want 27 aanbevelingen zomaar overnemen is niet zomaar 1, 2, 3 gedaan. Dus hoe gaan we prioriseren met de, als basis misschien risico en maatschappelijke impact? Of hoe gaan we dit prioriteren? En daarnaast zouden wij de blik wel willen verbreden van digitale veiligheid naar maatschappelijke weerbaarheid. Een ernstig digitale verstoring raakt natuurlijk de dienstverlening van de gemeente, maar daarmee ook meteen onze inwoners. En dan gaat het bijvoorbeeld om vragen welke dienstverlening overeind blijven. We hebben net al een stuk gehoord, staat ook een beetje in het rapport. Maar toch, hoe werkt het allemaal? Hè? Een van die dingen die ons daarbij opviel was dan ook, wij zetten vooral in op communicatie via digitale kanalen. En hebben we dan wel al iets opgetuigd waardoor we over kunnen stappen op andere vormen van communicatie? Of zijn er punten ingericht waar inwoners naartoe kunnen? En dat is eigenlijk ook meteen de vraag over de crisisaanpak. De oorzaak is dan misschien wel verschillend van andere crisissen. Water, droogte, noem maar op. Onrust. Maar wat daaruit voortkomt is natuurlijk nog steeds hetzelfde als bij een andere crisis. En in hoeverre is het al gekoppeld aan onze reguliere crisisorganisatie? Zit daar al een logische koppeling in? Dat vroegen wij ons af. En voor ons gaat het dan eigenlijk erom dat we dit rapport goed vinden. Fijn ook dat het urgente op de agenda komt jaarlijks, hopelijk, als wij daarom vragen. En in de kern draait het dan om de digitale weerbaarheid van de gemeente moet uiteindelijk bijdragen aan de weerbaarheid van onze samenleving, volgens Pro. Dank u wel.
1: Dank u wel, mevrouw Geurts. Als ik het goed begrijp, als deze vragen beantwoord worden, dan bent u tevreden, omarmt u het en dan kan het ook voor u door als hamerstuk.
2: Klopt.
1: Dank u wel. Wie kan ik het woord geven? Mevrouw Evers, VVD.
3: Dank u, voorzitter. Ook de VVD bedankt de Rekenkamer voor dit onderzoek. Wat ons betreft een positief beeld. De gemeente heeft een goede strategie en we zien al een behoorlijk volwassenheidsniveau als het gaat om digitale weerbaarheid. En voorzitter, sinds 15 augustus is de nieuwe cyberbeveiligingswet, de NIS 2, van kracht. Wij zouden het goed vinden als deze ontwikkeling in een volgende rapportage wordt opgenomen. En wat ons betreft, de basis staat goed. Laten we de volgende stap zetten. Dus laten we op de lange termijn agenda zetten dit onderwerp, zodat die NIS 2 volgend jaar aan ons gepresenteerd kan worden. Dank u.
1: Dank u wel. Dus ik proef bij u een oproep om dit op de LTA te zetten. En voor het overige merk ik geen vragen en geen opmerkingen en kan het voor u ook door als hamerstuk. Ik concludeer even. Dank u wel, mevrouw Evers. Wie kan ik als volgt het woord geven? Mevrouw Stoter, CPB.
4: Dank je wel, voorzitter. CPB kan zich hier zeker bij aansluiten. Een mooi rapport, mooie uitkomsten. En fijn dat er is geconstateerd dat er een strategie ligt die goed is doordacht. En ook dat het stevig is verankerd in de organisatie. Wel hebben we nog twee punten waar we graag verduidelijking op zouden willen. Gaat eerst ten aanzien van die vendor lock-in en de afhankelijkheid van cloudleveranciers. En als tweede over het AI-beleid. Maar zoals ik net ook van BGL hoorde, zou dat ook onderwerpen kunnen zijn die op een werkvergadering uitgediept kunnen worden. Graag reactie daarop of dat een betere mogelijkheid is dan ze hier nu stellen.
1: Dank u wel, mevrouw Stoter. Dat gaat de wethouder zometeen, of sorry, de portefeuillehouder in dit geval zometeen vast beantwoorden, die twee vragen, of dat kan in de werkvergadering. Dan vraag ik ook even aan u. Is hiermee, als die vragen beantwoord zijn, voor u het onderwerp afgedaan? Dan kan het als hamerstuk door naar de raad. Dank u wel. Wie kan ik verder nog het woord geven? Dan kom ik maar naar meneer Boot, Forum voor Democratie.
5: Goed, heel mooi. Ja, voorzitter, Forum voor Democratie is zoals aangegeven daarnet ook blij met het verrichte onderzoek. Het is goed dus om te zien dat de gemeente Steenwijkerland informatiebeveiliging serieus neemt en dat er binnen de organisatie aandacht is voor dit belangrijke onderwerp. Wij hebben nog wel een vraag over de financiële gevolgen. In het voorstel staat dat de financiële toelichting niet van toepassing is. Tegelijkertijd lezen wij dat blijvende investering in kennis, capaciteit en beveiliging noodzakelijk zijn. Dat vinden wij heel logisch. Kan worden toegelicht door het college of alle aanbevelingen binnen de bestaande middelen kunnen worden uitgevoerd? En wanneer aanvullende middelen nodig zijn, wordt de raad daar dan vooraf bij betrokken? Verder kan het college tot slot aangeven hoe het de raad denkt te gaan informeren over de voortgang van de aanbevelingen. Kunnen wij bijvoorbeeld jaarlijks inzicht krijgen in welke aanbevelingen zijn uitgevoerd, welke nog openstaan en waarom? Deze frequentie is overigens ook eens in lijn met de aanbeveling door de Rekenkamer. Tot slot, voorzitter, cyberveiligheid raakt inmiddels direct aan de betrouwbaarheid en zelfstandigheid van onze overheid. Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gemeente ook bij storingen, uitval of aanvallen haar taken kan blijven uitvoeren. Het rapport biedt daarvoor waardevolle inzichten, maar laat ook zien dat waakzaamheid noodzakelijk blijft. En ja, tot slot, wij vinden het goed als dit als hamerstuk doorgaat. Dank u wel.
1: Dank u wel. U bent mij voor met die laatste opmerking. En ik noteer drie vragen aan de portefeuillehouder. Dus ik hoop dat die zometeen naar tevredenheid beantwoord worden. Dank u wel, meneer Boot. Ik zag meneer Schrijver van het CDA nog met de hand. Aan u het woord, meneer Schrijver.
6: Klopt, dank u wel, voorzitter. Ook het CDA onderschrijft het belang van het onderzoek en is blij, of we vinden het goed te lezen, dat de gemeente, zeg maar, op peil is. Dat er natuurlijk nog stappen gezet moeten worden, dat het een continu ontwikkelend veld is. Dat mag duidelijk zijn. We hadden wat verwarring, maar dat is eigenlijk in het gesprek van net al verholpen. Dus we hebben voor de rest geen aanvullende vragen. Als het gaat om de informatievoorzieningen rondom dit onderwerp, cybersecurity, maar überhaupt digitalisering, zijn we nog wel een beetje zoekende. Want het is, we hebben de laatste tijd al wel wat toezeggingen gehad om in Q1 van volgend jaar geïnformeerd te worden. Maar volgens mij is het iets wat regelmatig op de agenda terugkomt. En het is voor ons nog wel een beetje een zoekplaatje van wanneer krijgen we welke informatie en ja, daar hebben we nog niet helemaal comfort bij, zeg maar. Dus om daar misschien wat meer, en ik hoorde net de lange termijn agenda, maar daar wat meer inzicht in te krijgen van wanneer krijgen we nou welke informatie, dat zou wel prettig zijn.
1: En doelt u dan op de voortgangsrapportage, zoals uw collega commissielid net heeft voorgesteld, of doelt u echt op dat u in Q3, waar zitten we in, Q4, Q1, dat u dan nader geïnformeerd wilt worden over nieuwe zaken? Omtrent dit onderwerp, excuus.
6: Sorry, dank u wel voor het. Voor mij is eerder de toezegging al gedaan dat we in Q1 ook rondom dit onderwerp al een werkvergadering krijgen. Maar ik ben gewoon zoekende van wanneer krijgen we welke informatie? Wanneer kunnen we hier nou wat van vinden? Hebben we een compleet beeld? Kunnen we als raad hier ook in sturen? We worden gewoon op veel verschillende momenten over dit onderwerp geïnformeerd. En het is niet verkeerd natuurlijk. Maar wanneer hebben we een soort van compleet beeld? Wanneer kunnen we die? Ja, dus ik ben wat meer op zoek naar strategische lijnen van wanneer krijgen we nou welke informatie?
1: Ik ben bang dat ik meer verwarring bij u heb aangebracht dan dat ik duidelijkheid heb verschaft. Dat was niet de bedoeling. Ik wilde de wethouder juist, of de portefeuillehouder, een beetje op weg helpen met de beantwoording van uw vraag. Maar ik laat het even aan de portefeuillehouder over.
6: Ja.
1: Dank u wel, meneer Schrijver. Wie kan ik nog het woord geven op dit onderwerp? Meneer Van Andel, lijst Van Andel.
7: Ja, dank voorzitter. Lijst Van Andel staat positief ten aanzien van het rekenkamerrapport. Het is ook goed dat onze informatievolwassenheid hoog is. Het kan namelijk best een uitdaging zijn om dit breed in een organisatie voor elkaar te krijgen. Dat is echt wel een pluim daarvoor. Wel hebben wij dus nog naar één vraag aan de portefeuillehouder. Worden wij op de hoogte gebracht van de te verwachten te maken kosten specifiek voor deze aanbevelingen? Zo ja, op welke termijn worden wij hiervan op de hoogte gebracht? En ja, wanneer verwacht dus de portefeuillehouder hier helderheid over te kunnen verschaffen? En we kunnen ons ook wel vinden in de woorden van de VVD ten aanzien van de NIS 2. Dus ook voor ons is het een hamerstuk. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel, meneer Van Andel. Ik zag ook enige overlap in vragen, maar dat zal de portefeuillehouder ook ontdekken. Ik heb nog niet aan het CDA gevraagd of het een hamerstuk was. Doe ik toch nog eventjes, meneer Schrijver?
6: Wat ons betreft wel, ja.
1: Dank u wel. Wie kan ik verder nog het woord geven op dit onderwerp? Meneer De Boer is het, hè? Ik ben even... Ja, gelukkig, gelukkig. Meneer De Boer van de ChristenUnie. Aan u het woord.
8: Voorzitter, ook de ChristenUnie wil de Rekenkamer bedanken voor het onderzoek. Doet de ChristenUnie goed om te lezen dat er volwassenheid is op het gebied van informatiebeveiliging in Steenwerkerland. Onze complimenten aan de ambtenaren die zich dagelijks bezighouden met het veilig houden van onze data. In het rapport staan mooie dingen die de volwassenheid benadrukken. Zo is een goede bewustwording onder ambtenaren, een open meldcultuur en is informatiebeveiliging stevig verankerd in de bedrijfsvoering. Dat het rapport veel goede dingen constateert, betekent niet dat we er al zijn. Voorzitter, om met een metafoor te spreken, een dromedaris komt niet door de woestijn als door één sterke stap, maar door voortdurend vol te houden. Zo is het ook met informatiebeveiliging en het vraagt de blijvende aandacht en de bereidheid om steeds weer te verbeteren. Daarom heeft de ChristenUnie nog een aantal vragen aan de portefeuillehouder. De Rekenkamer constateert dat de organisatie sterk leunt op de kennis en aanwezigheid van de CISO en ziet hiermee ook een zwakte in de organisatie. Kunt u toelichten welke maatregelen worden genomen om de afhankelijkheid van één ambtenaar te verminderen? Tot slot horen we net zoals Pro graag van de portefeuillehouder welke aanbevelingen volgens het college de hoogste prioriteit hebben en hoe als raad worden meegenomen in de voortgang hiervan. Dank u wel.
1: Dank u wel, meneer Boot. En voor u was het een hamerstuk of heb ik dat niet goed gehoord? Ach, ja, het is een hamerstuk. Vergis ik me toch nog. Excuus. Dan heb ik volgens mij alle partijen gehoord. Ik heb alleen van een aantal partijen nog niet gehoord of het een hamerstuk is. Oh, meneer Holterman van Stem.
9: Ja, dank u wel, voorzitter. Een compliment voor de organisatie, maar nu doorpakken op borging en weerbaarheid. De fractie Stem van Steenwerkerland heeft kennis genomen van het onderzoek naar de informatiebeveiliging binnen onze gemeente. De algemene conclusie van het rapport is positief. Steenwerkerland beschikt over een volwassen organisatie. Een betrokken CISO, een sterke veiligheidscultuur en medewerkers die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging. Dat verdient waardering. Tegelijkertijd laat het rapport zien dat er nu nog belangrijke stappen gezet moeten worden om te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de BIO2 en de aankomende cyberbeveiligingswet, de NIS2. De onderzoekers constateren niet dat onze gemeente onveilig is, maar wel een aantal processen onvoldoende formeel is vastgelegd en daardoor niet altijd aantoonbaar voldoen aan de vereiste normen. Wat Steenwerkerland betreft ligt de grootste uitdaging niet zozeer in de techniek, maar in de bestuurlijke organisatorische borging. Het rapport wijst onder andere op het ontbreken van een actueel risicoregister, het ontbreken van een formeel risicoacceptatieproces, verouderde documentatie, beperkte vastlegging van rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, onvoldoende aantoonbare naleving van de BIO2-processen. Juist deze onderdelen vormen de basis van een modern risicogestuurd werken zoals de BIO2 voorschrijft. De samenwerking digitaliseert in een hoog tempo. Gemeenten beheren grote hoeveelheden persoonsgegevens en zijn afhankelijk van de digitale dienstverlening. Cyberaanvallen, ransomware, datalekken vormen inmiddels een reëel risico voor de iedere overheidsorganisatie. Daarom vinden wij het belangrijk dat de gemeente niet alleen inzet op preventie, maar ook op tijdige detectie en snelle respons. Het rapport laat zien dat er nog geen volledige operationele SOC, SIEM, monitoring beschikbaar is en de monitoring buiten kantoren beperkt is. Dat vraagt aandacht. Stem Steven Glans ziet op basis van dit rapport 4 prioriteiten.
1: Meneer Holterman.
9: Ja?
1: Kunt u tot een afronding komen? Want ja. U heeft hier een bepaalde tijd voor gekregen. Dank u wel.
9: De invoering van actueel en bestuurlijk gedragen risicoregister, snelle realisatie van de 24/7 monitoring, versterking van continuïteits- en herstelplannen, inclusief periodieke test, formele borging en verantwoordelijkheden, beleid en documentatie. Stem Steven Glans kwalificeert het rapport als een groen met enkel oranje aandachtspunten. Er zijn geen aanwijzingen voor informatiebeveiliging. Wij spreken onze waardering uit voor de medewerkers die dagelijks werken aan de digitalisering veiligheid van onze gemeente. En zien uit naar een concreet
1: plan. Meneer Holterman,
9: dank u wel.
1: Dat is niet echt tot een afronding komen. U bent tot een afronding gekomen, gelukkig. Dank u wel. Meneer Holterman, voor u is het ook een hamerstuk. Ik heb geen vragen echt gehoord. U heeft een heleboel opmerkingen geplaatst. Maar
9: het
1: geen
9: kan
1: vragen.
9: Door als hamerstuk.
1: En het gaat door als hamerstuk. Dank u wel. Dan ga ik heel even, moet ik even nadenken welke partij nog niet aan het woord is geweest. Oh, de D66-fractie, dan is mijn vraag aan u als, wilt u het woord hier nog opvoeren of kan het door als hamerstuk? Ja? Dank u wel. Dank u wel, dan rond ik hiermee dat agendapunt af en het kan door als een hamerstuk naar de raad. Oh, sorry. Ik wou iets te snel.

verplaatst naar de werf in de, voor de gemeente, het gemeentewerf. Pro reageert dat het een positief beeld is en dat ze er blij mee is. Vraagt zich wel af hoe om te gaan met de prioritering van de 27 aanbevelingen. Dat is gebaseerd op basis van een risicoprofiel. Maar doet ook een aanvullende opmerking en dat ziet hem voornamelijk eigenlijk ook op de maatschappelijke weerbaarheid. En u verbreedt daarmee eigenlijk het vraagstuk van cyberveiligheid naar maatschappelijke weerbaarheid. En die vraagstukken liggen er op verschillende onderdelen inderdaad. Vorig jaar is er ook op een gegeven moment bij de begrotingsbehandeling een motie aangenomen om te komen tot de implementatie van de maatschappelijke weerbaarheid. Ook in de VNG-punten die daarbij benoemd zijn. Dat proces loopt ondertussen. Dat wordt samen opgepakt met de veiligheidsregio. Daar loopt ook de pilot met de noodsteunpunten. En daaronder vallen eigenlijk ook de bredere perspectieven en opgaves. Waar moet de gemeente aan voldoen? Welke punten worden opgepakt door de gemeente, maar ook waar in de gemeente? Want niet alle acties die liggen bij een afdeling digitaal zit er soms ook gewoon bij van hoe bemens ik een alternatief als de telefoon het gewoon niet meer doet. Nou, al die onderwerpen die worden nader uitgewerkt. Dat is een lopend proces. Daar heeft u recentelijk ook een raadsinformatiebrief over ontvangen. Dus daar wordt aan gewerkt. Even kijken, dan wordt er ook gesproken over de koppeling en werkprocessen. Ja, dat zijn eigenlijk de standaarden die plaatsvinden. Ja, daar kan ik een hele verhandeling over doen. Dat wou ik eigenlijk niet doen. Ik wou eigenlijk overgaan naar de implementatie van de NIS. Twee aspecten die daarbij genoemd zijn, ook door de VVD, maar ook de andere partijen. Dat is de cybersecurity-wet die inderdaad recentelijk ook van kracht is geworden. En daarin zijn we op dit moment ook mee aan de slag om daar over een langere periode. Want u kunt zich ook voorstellen dat wij niet direct van de vloer naar de zolder toe kunnen, maar dat we daar gewoon een implementatieplan op hebben. Die sluit aan bij de aanbevelingen vanuit de VNG om in de komende 3 jaar stapsgewijs daar het proces op in te richten. Dus dat is ten aanzien van de NIS 2. En dan moet ik even kijken of ik daar nog iets meer over de planning kan zeggen. Daar gaat ook monitoring en rapportage maakt daar een onderdeel uit. Er zitten ook de meldplichten worden daarin geregeld. Trainingsverplichtingen voor de organisatie, maar ook die van bestuurders. En de zorgplicht ten aanzien van het treffen van passende beveiligingsmaatregelen. Proces van meerdere jaren, maar wordt dus wel heel zorgvuldig ingericht binnen de organisatie. Op het moment dat nou de situatie zich voordoet, en daarmee beantwoord ik ook de vragen die gesteld zijn door verschillende fracties rondom financiën. Op basis van de huidige begroting zijn activiteiten uit te voeren en in te richten. Mocht het nou zo zijn dat daar gelden voor nodig zijn, dan zullen wij tijdig bij u in de raad terugkomen voor de geldvraag. Forum voor Democratie, fractie van Andel, heeft daar vragen over gesteld. Daarnaast is het zo dat de monitoring plaatsvindt op de aanbevelingen van de Rekenkamer. Daar hoor ik eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant doet de Rekenkamer de aanbeveling om jaarlijks het actiepunt te agenderen ten aanzien van veiligheid, cyberveiligheid en alles wat daarmee samenhangt. Maar ik hoorde de heer Boot eigenlijk ook de vraag stellen van goh, hoe gaat het college in algemene zin in met aanbevelingen die uit Rekenkamerrapporten komen en hoe ga je daarmee om? Ik relateer hem eventjes naar de aanbeveling een jaarlijkse informatieavondmiddag te organiseren voor u als raad om kennis te nemen van alles wat op het domein cyber en veiligheid te maken heeft. Daar wordt inderdaad in het eerste kwartaal wordt daar de bijeenkomsten op gepland. Daar zullen heel veel vragen wellicht beantwoord gaan worden. Maar ik ben ook bang dat die avond weer gaat leiden tot veel nieuwe vragen. En dat is ook omdat dit een onderwerp is wat een continu proces is, wat niet stilstaat. De wereld verandert daarin ook snel. U heeft van de week misschien ook de oproep gehoord van AI-partijen dat we misschien te snel gaan. Als gemeente denk ik dat wij op dit moment, gelet ook op het Rekenkamerrapport, er goed voor staan. We kunnen het op dit moment financieel behappen. We kunnen het ook organisatorisch behappen. Kwetsbaarheden, zoals net werden benoemd in relatie tot de CISO. Nou, die worden eigenlijk ook bemenst in het bemensen van mensen met een dubbele capaciteit. Maar laten we daar ook eerlijk in zijn. Dit soort functies zijn best kwetsbaar. Dus daar moeten we altijd wel met zorgvuldigheid naar kijken. En dan is het uiteindelijk een kijken of ik dit nu allemaal heb. De begroting hebben we gehad.

0: geld vraagt, komen we op terug. Ja, een maatschappij, een organisatie. Ja, wij zijn een organisatie die natuurlijk op een gegeven moment dienstverlening biedt, ook aan kwetsbare inwoners. Ja, daar zullen we rekening mee houden in de inrichting en de ontwikkeling van de digitale wereld versus de fysieke wereld, zoals aan de balie. Voor mij heb ik hiermee praktisch alle vragen beantwoord. En mocht dat niet zo zijn, dan hoor ik het graag, voorzitter.
1: Meneer De Groot, ik heb ook goed meegeluisterd. Ik heb ook goed alle vragen genoteerd. En dan hangt er toch nog even iets tussen wal en schip. U geeft aan dat u jaarlijks een informatieavond wilt organiseren. Er zijn hier een aantal partijen die hebben gevraagd van, goh, komt er nog een werkvergadering? En er is een werkvergadering toegezegd in Q1. Kunt u, de werkvergadering, daar gaat uiteindelijk de agendacommissie over. Ook de lange termijn agenda. Als die op de vergadering komt, gaat ook de agendacommissie over. Kunt u iets aangeven over die eerste werkvergadering die u voorstelt? En worden dan daar al die onderwerpen in behandeld die hier een beetje nog naast het rekenkameronderzoek vallen? Kunt u dat misschien even kort samenvatten? Want dan denk ik dat een heleboel van die vragen ook in één keer van tafel zijn.
0: Voorzitter, dank u wel. Kan ik dat kort samenvatten? Ik denk ja en nee. De vragen raken verschillende onderdelen die gesteld zijn. Sommige komen terug in relatie tot de toezegging die gedaan is naar aanleiding van de behandeling bij de PPN. Daar zitten vragen in, zoals de vendor lock-in die net is genoemd. Daar hebben we de clouddiensten. Andere vragen horen thuis in het uitwerken van noodsteunpunten en digitale weerbaarheid en digitale maatschappij. Wij hebben goed meegeluisterd, ook ambtelijk is er goed meegeluisterd. En ik denk dat wij een heleboel van deze vragen gaan beantwoorden in die eerste te plannen werkvergadering. Maar zoals ik ook al aangegeven, het is niet een eindproces. En ik zou wel, en daar heeft u gelijk in natuurlijk, dat de Raad gaat over zijn agenda. Maar de aanbeveling was wel om jaarlijks bij digitale weerbaarheid stil te gaan staan. Dat is een toezegging die ik net heb gedaan, die ik wel graag zou willen nakomen. Ook gelet op het feit dat het college die aanbeveling heeft omarmd. Ik zou daarnaast willen zeggen van ja, vertrouwt u er ook op dat wij goed geluisterd hebben, dat we al die vragen mee gaan nemen. En ik heb de vorige keer ook aangegeven, het is technisch inhoudelijk best complex. Laten we dan ook die werkvergadering daar goed voor benutten. En daarin heb ik ook aangegeven en toegezegd dat we ook tijdig naar u toe zullen komen met vragen die bij u leven, die in de werkvergadering beantwoord moeten worden. En daarmee hoop ik eigenlijk ook dat te kunnen ondervangen.
1: Dank u wel, meneer De Groot. Dat legt ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij de agendacommissie. Want die zal dan straks op uw voordracht welke werkvergaderingen er georganiseerd zou kunnen worden, moeten beslissen of daarin ook de onderwerpen aan de orde komen die volgens de agendacommissie en de achterliggende fracties prioriteit hebben en als eerste behandeld moeten worden. Dus ik denk dat daarmee die vragen beantwoord zijn over de werkvergaderingen en het tijdstip. Zijn er nog vragen die nu onbesproken of onbeantwoord zijn gebleven? Meneer De Boer van de ChristenUnie.
2: Voorzitter, ik mis eigenlijk alleen nog de beantwoording aan mijn vraag welke maatregel omtrent de CISO toegepast gaat worden.
1: Ja, u had het aangegeven als een zwakte in de organisatie. Meneer De Groot heeft er wel iets over gezegd. Meneer De Groot, kunt u daar nog iets concreter in zijn? Want ik snap dat we ook geen twee ambtenaren daarvoor aanstellen, maar...
0: Voorzitter, ja, dat kan ik. Ten aanzien van de CISO is daar inderdaad achtervang voor georganiseerd binnen de organisatie. Waardoor er dus wel een kwetsbaarheid is, maar die we daarmee hebben gemitigeerd.
1: Dank u wel voor dit korte maar krachtige antwoord. Ik kijk rond. Iedereen tevreden met de beantwoording van de vragen? Dank u wel. Dan kan ik dus nu eindelijk zeggen dat het doorgaat als hamerstuk naar de raadsvergadering. Dank u wel, meneer De Groot. Dan gaan we door naar agenda punt 5.2. Dat is een adviesstuk. Oh nee, sorry, daar wordt gevraagd om een advies van de Raad ten aanzien van de aanwijzing tot lokale publieke omroep. Welke fractie kan ik hierover het woord geven? Meneer Metin van de fractie PRO.
3: We houden het kort. We geven een positief advies af. Dus hierbij een hamerstuk.
1: Dank u wel, meneer Meteen. Ik had nog één opmerking. Er was een wijziging, die staat ook in de agenda, concreet genoemd. Maar ik meld hem toch even voor iemand die een luisteraar die de stukken eerder heeft gelezen en nu een wijziging ziet. Daar heeft u allemaal kennis van kunnen nemen. Dus wat mij betreft is dat voldoende duidelijk, maar kijk toch even rond. Dan ga ik nu naar de volgende fractie die een bijdrage wil leveren. Dat is mevrouw Bauma van de VVD.
4: Dank u wel, voorzitter. Onze gemeente steunt al jaren de ontwikkeling van SLOS naar meer samenwerking met andere lokale omroepen. En de vorming van streekomroep De Werven past dan ook in een lijn die we al langer ondersteunen. Het is mooi om te zien dat de omroepen nu al heel actief bezig zijn om vorm te geven aan deze samenwerking, met oog voor het behoud van de lokale identiteit en nadrukkelijk ook voor de centrale rol van vrijwilligers. We zien ook dat lokale omroepen vaak dankbare plekken zijn voor jongeren om te proeven aan media en techniek. Met dit voorstel regelen we de formele aanwijzing van SLOS als lokale omroep tot de nieuwe mediawet in werking treedt en de streekomroep officieel van start gaat. Vanaf dat moment verschuift de wettelijke bekostiging van de gemeente naar het Rijk. Gemeenten kunnen daarnaast ook nog vrijwillig extra bijdragen. En onze vraag aan de portefeuillehouder is: heeft het college al een besluit genomen of een toezegging gedaan over zo'n vrijwillige bijdrage aan de streekomroep? En als dat niet zo is, is dat dan een keuze die ook nog bij de Raad weer terugkomt? Dank u wel.
1: Dank u wel, mevrouw Bauma. Volgens mij is dat het budgetrecht van de Raad, maar we zullen het college daar zo meteen over horen. Welke fractie kan ik het woord geven? Mevrouw Lampen, BGL.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook voor BGL is het wat ons betreft een hamerstuk. We geven graag een positief advies. En ik wil ook heel graag van de gelegenheid gebruik maken om onze grote waardering uit te spreken voor de belangrijke rol die de SLOS vervult als laagdrempelige en toegankelijke informatiebron. En dat al 41 jaar. Hoewel we in Steenwijkerland ook een gratis huis-aan-huiskrant hebben, is voor veel inwoners radio en tv van de SLOS de manier om lokaal nieuws te volgen. Zeker voor wie lezen lastig is, of voor wie geen geld heeft of geen geld over heeft voor andere media. Naast belangrijke informatie brengen zij ook reportages van leuke lokale evenementen en hoef je niets te missen wanneer je moeilijk je huis uitkomt. En natuurlijk de verslaglegging van onze raadsvergaderingen en politieke markten. Herman van Hien zit, als het goed is, nu ook in een niet al te grote ruimte opgesloten met allemaal camerabeelden om de mensen thuis beeld en geluid te geven van deze raadzaal. Als laatste een persoonlijke noot. Ik voel me altijd enorm welkom bij de SLOS op de locatie achter de Ekeringen. En ik denk eerlijk gezegd, ik vermoed dat dat voor ons allemaal geldt hier in de Raad. Dus namens BGL aan de SLOS hartstikke bedankt voor 41 jaar fantastisch werk. Dus hamerstuk. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel, mevrouw Lampen. Dan ga ik naar mevrouw Molenaar van D66...
6: Dank, voorzitter. De fractie van D66 steunt de aanvraag van de SLOS om te worden aangewezen als lokale omroep voor de gemeente Steenwijkerland. We zijn ook ontzettend blij met de manier waarop de SLOS inspeelt op de ontwerpen die lokaal leven. Ze weten keer op keer een divers en actueel programma samen te stellen. Wel hadden wij nog een vraag aan de portefeuillehouder. In de Kamer van Koophandel staat de SLOS ingeschreven als Omroepstichting Steenwijkerland. En in het stuk spreekt men over de Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland. Klopt het een beslispunt in het raadsvoorstel? Dit was mijn bijdrage.
1: Dank u wel, mevrouw Molenaar. Meneer De Boer van de ChristenUnie.
2: Voorzitter, de ChristenUnie vindt de lokale omroep een belangrijk medium binnen onze gemeente. De lokale omroep vervult een bijzondere rol door inwoners te informeren over wat er gebeurt in de lokale politiek, verenigingen, kerken, culturele activiteiten en de verschillende kernen binnen onze gemeente. Daarmee draagt de lokale omroep bij aan de betrokkenheid en de verbinding in onze samenleving. Gezien het feit dat er geen andere partijen een verzoek hebben ingediend voor deze aanwijzing en de verwachting dat in 2028 de lokale omroep opgaat in de streekomroep, zit wat ons betreft een formaliteit. Wel kijken we alvast vooruit naar die toekomstige ontwikkeling. Het onderzoek uit 2019 laat zien dat RTV SLOS goed gewaardeerd wordt, maar dat er ook uitdagingen liggen op het gebied van bereik, met name onder jongere doelgroepen en via online kanalen. Daarom hebben we de volgende vraag aan de portefeuillehouder. Hoe ziet het college de positie van Steenwijkerland binnen de toekomstige streekomroep? En welke aandacht heeft het college daarbij voor het beter bereiken van jongere generaties? Dank u wel.
1: Meneer de Boer, dank u wel. U noemde dit een formaliteit. Kan het na de beantwoording doorgaan samen stuk? Ja, dank u wel. Wie kan ik het woord geven? Mevrouw Hilbink, CDA.
5: Dank u wel, voorzitter. Ook het CDA is positief over de aanwijzing van de SLOS als lokale omroep van Steenwijkerland. Er zijn al heel veel positieve woorden over de SLOS gesproken en daar sluit het CDA zich volledig bij aan en kan wat ons betreft dus ook door als hamerstuk.
1: Dank u wel, mevrouw Hilbink. Meneer Boot, Forum voor Democratie.
7: Dank, voorzitter. Ik ga het heel kort houden. Positief advies en hamerstuk wat ons betreft. Dank u wel.
1: Dank u wel, meneer Boot. Volgens meneer Boes van de CPB.
8: Ja, voor ons geldt hetzelfde. Voor ons ook een positief advies. En voor ons kan het ook gewoon door als hamerstuk.
1: Dank u wel, meneer Boes. Meneer Van Andel, lijst van
9: Ja, voorzitter. Ook voor ons positief advies. De omroep neemt al vele jaren een belangrijke plaats in onze gemeenschap. Er zijn al natuurlijk de nodige warme woorden over omroep gedeeld. Dus ook voor ons is het een hamerstuk. Dank, voorzitter.
1: Dank u wel, meneer Van Andel. Volgens mij heb ik alle partijen gehoord. Als het goed is, nog niet. Ach, nou ben ik uw naam ook weer even kwijt. Heel erg vind ik dit.
10: Dat is mevrouw Korthoef.
1: Mevrouw Korthoef. Dank u wel.
10: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij zijn positief gestemd. En eigenlijk is alles al gezegd over de omroepen. En wat ons betreft is dit ook gewoon een hamerstuk.
1: Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Korthoef van Stem Steenwijkerland. Ik zal even extra aandacht geven, want dat is wel terecht in deze. Heb ik dan echt alle partijen het woord gegeven? Heb ik ook nu van iedereen gehoord dat het een hamerstuk is? Prima, dan gaat het door als hamerstuk naar de raad. Dank u wel.
6: Voorzitter, we hadden nog een vraag aan de portefeuillehouder.
1: Ja, sla ik weer de portefeuillehouder over. Daar begin ik een gewoonte van te maken. ik zou graag de portefeuillehouder, meneer Bunt, naar voren willen roepen om de vraag te beantwoorden.

0: Ja, meneer Bunt, blij dat u naar voren komt. Ondertussen denk ik ook dat de slos met rode wangen zit te kijken of te luisteren naar al die complimenten die hier gegeven worden. En ik moet zeggen dat dat siert u dat u dat doet. Meneer Bunt.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. Voor u ligt er inderdaad het verzoek van het commissariaat van de media om een advies uit te brengen over de aanvraag van de slos als lokale omroep. Zoals u heeft kunnen lezen, menen wij dat de slos voldoet aan de toelatingscriteria om toegelaten te worden als lokale omroep voor de periode die het nog duurt tot we inderdaad overgaan naar een nieuw stelsel met streekomroepen. Dus fijn om te horen dat u allen positief reageert. Ook het college is blij met de aanvraag van de slos en natuurlijk met de bijdrage die de slos levert aan de journalistiek in Steenwijkerland. Dus ik sluit mij daarbij aan. Er waren twee kleine vragen volgens mij, voorzitter. Een vraag van de VVD die gaat over de toekomst, de streekomroepen en de bijdrage die de gemeente daar al dan niet aan levert. En volgens mij heeft u het antwoord zelf al gegeven, voorzitter. Is dat dat inderdaad het budgetrecht van de raad raakt. Dus als daar een voorstel voor zou komen, dan komt dat eerst bij u terecht. En dan was er nog een vraag van D66 of de besluitregel in het voorstel klopt. U doet een terechte constatering in verschillende stukken. Als we kijken naar de notariële statuten, het Kamer van Koophandelregister, dan gebruikt dat, daar wordt verschillende namen gebruikt. Ons inziens is het geen probleem in de besluitregel van het raadsvoorstel. Kunt u gewoon het besluit nemen. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Bunt. De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Dank u wel. Excuus. Meneer De Boer van de ChristenUnie had nog een vraag aan u.
2: Dank u wel, voorzitter. Ik had inderdaad de vraag gesteld hoe het college de positie van Steenwijkerland straks in de streekomroep voor zich ziet.
0: Meneer Bunt.
1: Ja, voorzitter, dat is nog een vraag die eigenlijk nog niet geënt is op het stuk wat nu voor ligt. Dus dit is nog een proces wat loopt. Wat prima en nu ligt nog bij de partijen die een streekomroep gaan vormen. En de slos. En natuurlijk zijn wij in gesprek met die partijen. Maar we hebben daar nu nog geen positie over ingenomen.
0: Dank u wel, meneer Bunt. Dat komt dus terug. En ook daar heeft de raad natuurlijk een positie in. Dus ik hoop dat het naar tevredenheid is beantwoord. Dank u wel. Dan kan het nu als hamerstuk door naar de raad. Ik kijk even naar de klok. We zijn een uur bezig. We zouden een pauze in kunnen lossen, maar ik denk dat we redelijk op stoom zijn. Dus laten we maar doorgaan. Het is een mooie avond, het is zwoel en we willen allemaal straks naar huis. Dus we hebben nog het agendapunt, en dat is wel een lang agendapunt. Het adviesstuk volkshuisvestingprogramma. En even om te spreken met de woorden van de voormalig oud-wethouder volkshuisvesting Amsterdam, Jan Schaefer. In gelul kun je niet wonen. Dus jongens, geen gelul, maar een goed verhaal bij dit stuk, alstublieft. Ik heb begrepen van de Griffie dat de wethouder allereerst een toelichting wil geven op dit adviesstuk. En dat is ook in de agendacommissie besproken. Dus ik wil graag de wethouder naar voren vragen. En ja, die moeten dan daarna. Ja. En dan geven we daarna pas de gelegenheid aan de insprekers. We hebben twee insprekers bij dit stuk, meneer Meijering en meneer Huisman, om in te spreken. Dank u wel. Meneer Smit.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Dank, raad. Even een korte toelichting over het proces en de status van het stuk. Tijdens de werkvergadering heeft u op inhoud, bent u helemaal bijgepraat. Maar ik kreeg toch nog wat vragen over wat voor stuk is dit nu precies. Want voor mij hebben we in de nieuwe raad nog geen adviesstukken voor gehad. Dit is het volkshuisvestelijk programma, het VAP. Dat is een van de twee verplichte programma's onder de omgevingswet. Die sinds twee jaar geldig is. Dat is een verantwoordelijkheid voor het college. Dus het college mag het volkshuisvestelijk programma vaststellen. Dus vandaag vragen we u advies, maar het komt volgende week niet terug in de raad als besluitstuk. We leggen het wel aan u voor, omdat we ook wel snappen dat woningbouw voor alle partijen een enorm belangrijk stuk is. Dus daarom vragen we u vandaag advies. De kaders stelt u wel als raad. En dat heeft u gedaan in de omgevingsvisie afgelopen januari. En daar heeft u ook gevraagd van, goh, dat programma, die verschillende programma's, leg die alsjeblieft raadplegend aan ons voor. Dus dat doen wij vandaag. U bent asset bij de omgevingsvisie, wij bij het omgevingsprogramma, dat is het volkshuisvestelijk programma, en u bent weer asset bij de omgevingsplannen, voorheen de bestemmingsplannen. En die leggen we ook weer besluitvormend aan u voor. Dus dit is een adviesnota waarin wij u twee vragen stellen. Herkent u de hoofdlijn van het programma en wat wilt u ons nog meegeven in de uitvoering? En op inhoud, voorzitter, denk ik dat er een ambitieus programma ligt. 1600 tot 2100 woningen richting 2035. Maar we richten ons met het programma op de komende 4 jaar. En dan gaat het over voldoende woningen, over snel woningen bouwen, over betaalbaarheid, over bouwen voor alle doelgroepen, over een duurzame voorraad en over een gezonde leefomgeving. Ik zie dat op de publieke tribune dat ook voor veel animositeit leidt. En per kern is daar een uitwerking van gemaakt. Dus u kunt ook per kern of per cluster van kernen zien waar ontwikkellocaties zijn of beoogde woningbouwlocaties. Dat even als aftrap, voorzitter. Dus het is een adviesvraag, raadplegend aan uw raad. En ik ben erg benieuwd naar de reactie van de fracties. Tot zover, voorzitter.
0: Dank, meneer Smit. Ik ben blij met uw uitleg over wat een adviesstuk exact inhoudt. En nou, u heeft de vragen al gesteld die ik ook had willen stellen. Daar gaat het nu over, die twee vragen. Het is de bedoeling dat u daar straks een antwoord op geeft. Zoals gezegd, we hebben twee insprekers. We hebben ook nog een schriftelijke insprekerreactie gekregen. En die zit gewoon bij de stukken. Maar die is niet aanwezig, dus dat is gewoon een bijlaag. Mag ik naar voren vragen de heer Meijerink namens het Gieters Belang en Giethoorn onderneemt. Meneer Meijerink, u heeft 5 minuten om in te spreken. En ik ben niet heel streng, maar toch ook weer wel.
4: Oh. Smit staat er nog steeds. Er staat toch echt Meijerink op. Voorzitter, dames en heren van de Raad. Dank dat u ons vanavond in de gelegenheid geeft om mee te spreken over deze adviesnota. Raadpleging volkshuisvestingprogramma Steenwijkerland. Wethouder Smit zei het al, hij is heel benieuwd naar uw mening, maar ik hoop dat hij ook een beetje geïnteresseerd is in onze mening. Dit programma is belangrijk voor de toekomst van onze gemeente. Maar neemt u mij niet kwalijk, vanavond sta ik hier met name voor de belangen van Giethoorn, omdat juist daar de gevolgen van de voorgestelde koers groot zijn. De samenvatting voor Giethoorn is pijnlijk helder. De komende 5 tot 10 jaar worden er geen nieuwbouwwoningen gerealiseerd, terwijl er tegelijkertijd een behoefte wordt vastgesteld tussen 105 en 140 woningen tot 2035. Dat is teleurstellend voor onze jeugd, voor starters, voor doorstromers en voor de leefbaarheid van het dorp. In de stukken staat dat er onvoldoende projectplannen zijn en dat Giethoorn complex is. Maar die plannen en locaties zijn er wel degelijk. Ze zijn door het Gieters Belang meerdere keren aangedragen en toegelicht aan wethouders en ambtenaren. Toch is daar vervolgens niets concreets mee gedaan. Dat baart ons zorgen. Planprocessen duren lang. Als er nu al geen concreet plan is, is de kans klein dat de woningbouwopgave voor Giethoorn wordt gehaald. Zeker wanneer ook nog wordt gewezen op mogelijke vertragingen door capaciteitstekorten en netcongestie. Hoe anders had het kunnen zijn? In 2020 stelde de Raad de toekomstvisie Giethoorn vast. Daarin werd in deelgebied Noord al ruimte voor nieuwbouw benoemd. Het gaat om een perceel dat aansluit op de bestaande kern Noord en bovendien eigendom is van de gemeente. In 2023 werd deze visie deels uitgewerkt in het groenblauw hart. Maar omdat toen het provinciale uitgangspunt bodem- en watersturend strikt werd uitgelegd, verdween gebied Noord uit beeld en kwamen de sportvelden als nieuwbouwlocatie naar voren. Maar daarna veranderde de situatie weer. Het Rijk verschoof de formulering naar rekening houden met in plaats van sturend. Juist omdat die eerdere uitleg te rigide werd toegepast. En ook de provincie heeft de teksten inmiddels in haar omgevingsvisie in 2025 vastgesteld en veranderd. Toch lijken de reacties op onze zienswijze op dit volghuisvestingsprogramma nog steeds uit te gaan van het oude kader. Daarbij worden ook nog argumenten genoemd als veenoxidatie, CO2-uitstoot, Natura 2000-verplichting en beschermd dorpsgezicht. Maar in het door ons aangebrachte poldergebied zijn al die argumenten naar ons oordeel niet eens van toepassing. Ambtenaren weten dat. En waarom blijft men dan op die AI-lijkende formuleringen en argumenten hangen? Ook procesmatig wringt het. Onze inbreng lag er al sinds mei. En nu lezen wij een paar dagen van tevoren dat ambtelijke gesprekken en overleggen met de wethouder geen zienswijzes in wettelijke zin zijn. Ik weet niet wanneer u de stukken gekregen heeft, maar wij een paar dagen geleden. Dat zal juridisch allemaal wel kloppen, maar participatie is iets meer dan het voldoen aan het wettelijk minimum. Een telefoontje of een tijdige terugkoppeling had veel duidelijkheid kunnen geven. En trouwens, we hebben veel eerder gevraagd om die zogenaamde brede afweging waarna verweven was. Zijn die er überhaupt? En is die schriftelijk vastgelegd waar het om gaat? Want de uitkomsten die nu voorliggen zijn in ieder geval strijdig met de PowerPoint-sheets die we eerder van de gemeente hebben ontvangen en zoals ook gepresenteerd tijdens onze ledenvergadering. Trouwens, daar waren veel van u zelf aanwezig. De reactie op onze zienswijze in punt 8.3 geeft mooi weer hoe de tunnelvisie van consultants en ambtenaren daarin staat. En wat ons bovendien verbaast is dat juist de sportvelden opnieuw als zoekgebied zijn opgenomen, terwijl die in eerdere gesprekken werd aangegeven dat verplaatsing financieel niet haalbaar waren. Dit als conclusie van het gemeentelijke project Reset voor Randen. Het gemeentelijk perceel bij Noord dat logisch aansluit op de bestaande kern ontbreekt juist weer. Wij zien dat juist andersom. Wij vragen u daarom om Giethoorn niet opnieuw jaren te laten wachten, maar het college dringend te adviseren nu richting te geven, om tempo te maken en perspectief te bieden aan de mensen die in Giethoorn willen wonen. En start daarom met de voorbereiding van de door ons aangedragen projecten en percelen.
0: Keurig.
4: Ja, dat heb ik getimed.
0: Nou, dat wou ik zeggen. Dat was echt fantastisch.
4: Ja, ik ben ook bij de slos af en toe, hè.
0: Ja. Dat doet u heel erg goed. Dank u wel voor uw bijdrage en ook voor uw advies aan de raad en impliciet ook aan het college. Ik kijk even rond of er vragen zijn aan meneer Meijering. Meneer De Vries van D66.
5: Ja, dank voorzitter. In het volkshuisvestingsprogramma noemt het college expliciet Giethoorn als prioriteitskern. Ik kan vragen of u dat ook zo voelt, maar nu mag u zo invullen. Belangrijkste vraag die daarop volgt is: wat zou het college komend jaar moeten doen om aan u en het Gieters Belang te laten zien dat Giethoorn wel prioriteit heeft?
0: Meneer Meijering.
4: Dank u voorzitter. Om de vraag kort te beantwoorden: ja, prioriteit. Dat is al superbelangrijk. En wat we graag willen is om het door ons aangedragen perceel aansluitend aan Noord daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen en twee stappen naar voren te brengen om tot een omgevingsplan te komen.
0: Kort maar krachtig, dank u wel. Zijn er nog meer vragen aan de heer Meijering? Meneer Lohman van de VVD.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. En bedankt, meneer Meijering. Uw oproep is helder. Waar ik even op aansloeg is ons aangedragen perceel. Ik zal straks in mijn bijdrage ook aan het college vragen: wees flexibel, hè, want we weten eigenlijk niet goed wat die toekomst brengt. In hoeverre bent u bereid, ook stel dat er andere percelen naar voren komen, om daar ook proactief mee te denken, om nogmaals om die prioriteiten die we allemaal zien voor Giethoorn, nou, daar zijn we denk ik allemaal over eens, ook proactief in mee te denken. Dat was even mijn vraag.
0: Meneer Meijering, andere percelen.
4: Ja, dank voor de vraag. Wij hebben eerder met ambtenaren en de wethouder 9 locaties aangedragen die ergens in een ranking komen te staan, wat ons betreft. Dus het meedenken in potentiële oplossingen is de afgelopen jaren meer dan gebeurd. Vervolgens kan je bij al die percelen iets zeggen over haalbaarheid en inschatting van de realiseerbaarheid en de wenselijkheid als het gaat over de andere plannen die er voor Giethoorn liggen. Dus
7: ja, die bereidheid is er zeer zeker. Maar de conclusie van ons is ook, wat is nou de snelste weg om daadkrachtig tot woningbouw te komen? En dat is nu eenmaal op een stuk grond wat van de gemeente er al jarenlang ligt. En waarvan ook het waterschap zegt dat water daar geen probleem is.
0: Dank u wel, meneer Meijerink. Ik voel de vraag aankomen dat u dat locatiestuk nog deelt met de raad. Hè? Die 9 locaties. Ik weet niet of iedereen van op de hoogte is. Maar dat zou misschien kunnen dat u dat aan de griffie toestuurt. Is dat een mogelijkheid?
7: Dat is zeker een mogelijkheid als die
0: dank
7: vraag komt.
0: Ja. Zijn er nog andere vragen aan de heer Meijerink? Meneer Holterman van Stem Steenwijkerland.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook dank de heer Meijerink voor uw bijdrage. U heeft het over de locatie in Giedoorn-Noord aan de zuidkant, zeg maar. Wat al in eigendom is van de gemeente. Klopt het dat de provincie het niet uitsluit dat daar gebouwd kan worden? Dat is mijn eerste vraag.
0: Meneer Meijerink.
7: Voor zover wij weten sluit de provincie helemaal niets uit. De provincie heeft een omgevingsvisie vastgesteld in 2025... en heeft daarop hoofdlijnen weergegeven hoe zij aankijkt tegen de kaders om woningbouwprojecten te realiseren. En die gelden voor heel provincie Overijssel. En ja, daar worden zaken benoemd als veenweidegebied. Ja, daar wordt zaken benoemd als rekening houden met bodem en water sturend. Of eigenlijk rekening houden met bodem en water. Met name voor de riviergebieden, zoals u bekend is. Over dit concrete perceel is, voor zover wij weten, nog door de gemeente, nog door de provincie, heel concreet gesproken. En dus wordt ook niks uitgesloten.
0: Meneer Holtman, u had nog één andere vraag.
8: Ja, dat klopt. Dank u, voorzitter. U had het net over het beschermde dorp gezegd. Bedoelt u dat het perceel dat, waar we nu net over gehad hebben aan de noordzijde, aan de zuidkant?
0: Meneer Meijerink.
7: Ja, over dat perceel bedoelen wij. Ik kan u de kaart laten zien, maar die komt toch niet over op de camera. En die ligt buiten het beschermd dorpsgezicht, buiten Natura 2000 gebied. Ja. En buiten andere ecozones. Want dit is gewoon een polder die 100 jaar geleden gerealiseerd is bij de graven van het kanaal.
0: Duidelijk antwoord, meneer Meijerink. Dank u wel. Zijn er nog andere vragen aan de heer Meijerink? Geen andere vragen, dan wil ik u hartelijk danken, meneer Meijerink. Er komt bij de Politieke Markt geen reflectie, dus dit is uw inspraakbijdrage. En daar laten we het bij, jammer genoeg. Maar dank u wel. Dan wil ik nu de fracties de gelegenheid geven om hun... Oh ja, meneer Huisman vergeet ik. Meneer Huisman, wilt u naar voren komen voor uw inspraak bijdragen. Ook nu 5 minuten. Gaat uw gang.
9: Voorzitter, beste mensen. Ik wil het hebben over het indienen van mijn zienswijze. Onder nummer 9 kunt u dat vinden. En het antwoord van de gemeente daarop. Het eerste punt was drinkwatertekort. Dat staat er niet goed. Dat had watertekort moeten zijn. Maar in de vakantieperiode is het wat haastig tot stand gekomen. En het moet zijn watertekort. Maar het is wel zo dat in elke woning dus één leiding naartoe gaat met water. En dat heeft de kwaliteit van drinkwater. Maar wat doen we met dat drinkwater? Dat gaat onder andere door het toilet. We gaan ons douchen. We gebruiken dat in de afwasmachine. We wassen onze auto daarmee. We koken daarmee. En we proberen onze planten in hittetijden levend te houden. De twee pompstations in Steenwijkerland, Dorp en Sint-Jansklooster, zijn in warme zomers nagenoeg aan hun maximum capaciteit. Dat was in een lezing van al ruim een jaar geleden. Kunt u nagaan hoe dat nu is. We kunnen dus niet ongestraft een paar duizend woningen bouwen voor onze toekomstige inwoners en daar niks aan doen. De te nemen maatregelen zijn dus een randvoorwaarde voor het HVP. Terzijde, De ontwikkeling van nieuwe bronnen is volgens Vitens, dat duurt ongeveer 7 jaar. En ik wil er dus voor pleiten om, net als bij de netcongestie, in elk geval voor betreft de watervoorziening, 10 jaar vooruit te plannen. Dan het volgende punt, waar het om gaat. De volkshuisvestingprogramma. Een lijvig en doorwrocht document, 61 bladzijden. De ambitie en enthousiasme spatten vanaf. En ik wil dan ook een compliment maken van de mensen die daaraan gewerkt hebben. Maar er staat onder andere in dat het voorziet in een passende woning voor iedereen. We komen er straks op wie iedereen is. En wij bieden ruimte aan de lokale vraag. De vraag is, hoe groot is die ruimte dan? Want er staat ook in dat wij bouwen lokaal, regionaal en bovenregionaal. Bovendien heeft de gemeente aangegeven dat ze onvoldoende middelen, instrumenten heeft om woningen gericht aan lokale woningzoekenden toe te wijzen. Er is nu eenmaal vrijheid van vestiging en dat geldt in Nederland en dus ook in Steenwijk en Land. Ik zeg daarom, als dat een gegeven is en er zijn geen wijzigingen voorzien, dat we meer instrumenten hebben om onze eigen bewoners te willen te zijn, ga dan niet tot het gaatje bij het bouwen van huizen. Offer daar niet alle groen voor op, want waarom zouden we dat doen? Voor mensen uit het westen, uit het oosten, uit het zuiden die hier komen drentenieren. De provincie klopt niet, maar u begrijpt mij. Die komen hier wonen en onze eigen inwoners hebben het nakijken. Want de gemeente heeft onvoldoende instrumenten. Ik zou ook nog zeggen, kijk, dat je provinciaal aantallen afspreekt, dat is duidelijk. Elke gemeente moet zijn deel nemen. Maar als je dan een ambitie uitspreekt, en ik heb dat bij een vorige gelegenheid ook een keer gezegd, om extra woningen te doen en dat te realiseren door in te bouwen, stap daar dan onmiddellijk vanaf. Dat inbouwen is sowieso strijdig met de uitgesproken wens om te vergroenen. Houd de sportvelden centraal in Steenwijk. Er is een algemeen nationaal streven om onze steden koeler te houden. Hou die sportvelden in Steenwijk. Stort die niet vol met stenen en beton. En het is bovendien de vraag of die sportvelden in Tuk dan wel gemaakt kunnen worden. Ik heb toen al gezegd van, dat is een geweldig gebied voor sport, maar in de eerste plaats voor kanosport.
0: Meneer Huisman,
9: voorkom,
0: kunt u tot een afronding komen?
9: Kapitaalvernietiging. Ten slotte nog één punt wat ik kwijt moet, en de reactie over de reactie van de gemeente, die zegt, meer inwoners dragen bij aan het draagvlak voor lokale voorzieningen als winkels, zorg en onderwijs. Bij onderwijs denk ik alleen maar aan te grote klassen en lerarentekort. Dat zal niet minder worden als we duizenden woningen extra gaan bouwen. Aan zorg denk ik aan het volgende. We hebben nu al tandartsentekort, huisartsentekort en de zorg loopt op zijn laatste benen. En bij de winkels, ja, dat is een geweldig probleem wat, laten we zeggen, mij nu de tijd niet wordt gegeven.
0: Meneer Huisman, maar als, ja, u wilt niet inbreiden. Ik wil niet uitbreiden.
9: Wil ik best een keer langskomen. En dat is dan het laatste wat ik op dit moment in die schamele 5 minuten heb kunnen zeggen.
0: Ik vind het jammer dat ik u moet afbreken, maar ik moet het toch doen. Dank u wel voor uw bijdrage, meneer Huisman. Maar het kan nog zijn dat u nog even het woord krijgt als er vragen zijn van de commissieleden. Heeft er iemand vragen aan meneer Huisman? Ik denk meneer Holteman van Stemsteenwijkerland.
8: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb één klein vraagje. U heeft het over de sportvelden in Steenwijk houden. Bedoelt u daarmee dat de sportvelden die nu op de locaties zijn, dat u ze daar liever wilt houden?
9: Dat heeft u goed
0: meneer begrepen. Huisman. Goed zo, dank
9: dat
0: u wel.
9: Dat is groen, eigenlijk in het centrum van Steenwijk. Houdt Steenwijk koel. Houdt die sportvelden daar ter plekke en verplaatst ze niet naar Tuk, wat ook nog gepaard gaat met een geweldige kapitaalvernietiging.
0: Dank u wel voor dit antwoord, meneer Huisman. Ik kijk nog even rond. Zijn er nog andere vragen aan meneer Huisman? Ik denk dat uw betoog heel duidelijk en heel helder was, meneer Huisman. En ik wil u daarvoor danken.
9: Dank u wel.
0: Dank u wel.
9: Ik herhaal mijn aanbod. Mocht u behoefte hebben aan extra informatie, ik ben graag bereid een keer langs te komen.
0: Dan gaan we naar de inhoud ten aanzien van dit adviesstuk. Meneer De Vries, D66, u heeft een opmerking.
5: Ja, ik had even een ander punt van orde, voorzitter. Hoorde ik u nou goed zeggen dat er geen ruimte was voor de reflectie van de insprekers? Want volgens mij bij de commissievergadering is dat wel zo. Als ik het goed heb.
0: Nee, dat is niet zo bij een adviesstuk.
5: Oké, bij een adviesstuk.
0: Wat zeg je? Dit is geen bespreking. U wordt om advies gevraagd.
5: Oké.
0: Dus er komt geen reflectie. Dan kijk ik rond naar welke partij als eerste wil reageren op dit adviesstuk. Ik ga meneer Ter Horst van Forum voor Democratie.
10: Ja, dank u voorzitter. Forum van Democratie is in grote lenen positief over dit volkshuisvestingprogramma. We willen ook beginnen met een compliment. Op veel plekken in Steenwijkerland wordt gebouwd en zijn nieuwe plannen in ontwikkeling. Dat is hard nodig en het is goed om te zien dat de gemeente daar werk van maakt. Voor ons is het vooral belangrijk dat we woningen bouwen waar onze inwoners echt behoefte aan hebben. Dat geldt zeker voor starters, senioren en jonge gezinnen die graag in hun eigen dorp of gemeente willen blijven wonen. Juist voor starters is het vinden van een woning die ze kunnen betalen nog steeds lastig. We hebben daarom een paar vragen aan het college. Allereerst over stikstof. In het programma staat dat stikstof en Natura 2000 ervoor kunnen zorgen dat de woningbouw vertraging oploopt. Hoeveel woningbouwprojecten in Steenwijkerland dreigen op dit moment vertraging op te lopen door stikstof of Natura 2000? En wat kunnen de nieuwe stikstofplannen uit Den Haag betekenen voor de woningen die we de komende jaren willen bouwen? En wat kan de gemeente doen om te voorkomen dat hierdoor de bouw komt stil te liggen? En dan de verdeling 30-40-30. Bij nieuwbouw, woningbouw is het uitgangspunt 30% sociale huur, 40% betaalbare woningen en 30% woningen in het dure segment. Hoe strikt houdt de gemeente vast aan deze verdeling? Kan hiervan worden afgeweken?
0: Meneer Ter Horst,
10: dan ben ik klaar hoor.
0: Nee, dit gaat niet om de tijd. Het gaat ergens andersom.
10: Okay.
0: En daarom probeer ik nu even in te breken, omdat u dan misschien het nog een beetje kunt herstellen. Maar het is de bedoeling dat u. Want u stelt veel vragen, maar het is eigenlijk de bedoeling dat u advies geeft.
10: Ja,
0: dus als u zo'n beetje kunt ombuigen naar de adviezen. Hoe zou u het aanpakken? Hoe zou u het willen doen vanuit uw fractie, vanuit uw politieke standpunten?
10: Ja, ja.
0: Dan geeft u ze iets mee.
10: Dus, is duidelijk.
0: U mag door. Gaan, want u was nog niet door uw tijd heen, hoor.
10: Nee, klopt. Even kijken. Een advies wordt het dan. Hoe strikt houdt de gemeente vast aan de verdeling? Kan hiervan worden afgeweken als een dorp of kern bijvoorbeeld juist meer behoefte is aan betaalbare koopwoningen voor status? Dus dat kan omgewisseld worden, lijkt ons. Ten slotte, onze eigen inwoners. De gemeente onderzoekt mogelijkheden om binnen de regels meer voorrang te geven aan mensen uit Steenwijkerland. Wanneer verwacht het college duidelijkheid te kunnen geven over de mogelijkheden om onze eigen inwoners meer voorrang te geven bij het vinden van een woning? Voorzitter, ik sluit af. Wat Forum van Democratie betreft, de belangrijkste boodschap eenvoudig. Blijf bouwen. Bouw de woningen waar behoefte aan is, op de juiste plekken en zorgen ervoor dat onze eigen inwoners en status ook daadwerkelijk een woning kunnen vinden. Dank u.
0: Dank u wel, meneer Terhorst. En begrijp ik goed dat u op hoofdlijnen kunt instemmen. Het waren twee vragen en dit waren uw adviespunten.
10: Dat klopt.
0: Dank u wel. Welke fractie kan ik nu het woord geven? Mevrouw Klein-Woltering van BGL.
11: Dank u wel, voorzitter. Nou, het antwoord op de eerste vraag is, wij herkennen ons, BGL herkent zich in de hoofdlijnen van het volkshuisvestingsprogramma.
0: Eén moment, want ik zie dat meneer Terhorst nog...
12: Hij is uit.
0: Excuses, mevrouw Klein-Woltering, u kunt verder uw betoog houden.
11: Ja, wij herkennen de hoofdlijnen van het volkshuisvestingsprogramma. En de inhoud komt per slot van rekening ook niet uit de lucht vallen. Het zijn niet allemaal nieuwe zaken die we lezen in dit programma. BGL had en heeft de wens altijd gehad voor woningbouw in kleine kernen. En wij zien nu dat hier de eerste resultaten zichtbaar van worden, van de inspanningen die zijn gedaan. Maar dat mag wat ons betreft nog wat meer aandacht hebben. Want 10 woningen zijn voor de leefbaarheid in Dwarsgracht net zo belangrijk als 200 woningen in Steenwijk. Ook wij willen wij het college ondersteunen en oproepen om te blijven strijden voor woningbouw in Beltschutsloot en Wannerpeveen. Daar zijn al een paar projecten die al lange tijd in ontwikkeling zijn. Maar het lijkt wel of er steeds obstakels komen om daarmee aan de slag te gaan. Dus daar vragen wij van het college, blijf daar aan vasthouden om dat voor elkaar te krijgen. En ook Giethoorn hebben we vanavond al gehoord. Dat vraagt ook extra inzet en aandacht om daar woningbouw te kunnen realiseren. Betaalbaarheid is een belangrijk aandachtspunt en we vragen het college om waar dat nodig is de betaalbaarheid van woningen te kunnen borgen, zelf actief grond aan te kopen op plekken waar dat passend is en aansluit bij andere stukken grond, zodat we daar meer regie op kunnen hebben of meer regie op kunnen houden. Wat mooi is in het voorliggende volkshuisvestingsprogramma is de verbinding die gemaakt is op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dat is vooral belangrijk wat ons betreft met het oog op de enorme vergrijzing die al gaande is en die de komende 20 jaar alleen nog maar groter wordt. En om te zorgen dat mensen, dat senioren passend kunnen wonen, maar ook om straks niet met veel verkeerde woningen te zitten, zullen we mensen moeten verleiden om naar kleinere woningen te verhuizen. En dat is best een uitdaging, want het is vaak helemaal niet aantrekkelijk voor mensen om hun woning waar ze relatief goedkoop kunnen wonen om te ruilen voor een kleinere woning die ook nog eens veel duurder is. Dat vraagt echt wat ons betreft om extra inzicht en aandacht daarvoor om daar stappen in te maken. Nou, we hebben ook kunnen zien, er zijn heel veel verschillende aandachtsgroepen waar we rekening mee moeten houden in het programma. En daarnaast zijn er ook nog urgentiecategorieën die opgenomen moeten worden. Dus dat is allemaal best een uitdaging, omdat niet van tevoren helder is om hoeveel mensen dat precies gaat, om hoeveel gezinnen het gaat. Er is ook aandacht gevraagd voor kwetsbare vrouwen. Kwetsbare vrouwen vallen ook onder de urgentiecategorie. En vrouwen hebben naar onze mening meer nodig dan alleen een woning. Dat is ook belangrijk. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat de passende ondersteuning, continuïteit in die ondersteuning en respectvolle erkenning is. Veiligheid is belangrijk voor iedereen. En als het voor vrouwen veilig is, is het voor iedereen veilig. Dat is geen opmerking van mijzelf, maar die is eerder gemaakt door mevrouw Lampen bij een bijeenkomst voor vrouwen. En dat is nog steeds onverkort van toepassing. Volkshuisvesting gaat niet alleen om passend wonen, maar ook om leefbaarheid en ruimte voor ontmoeten. Aandachtspunten hierbij zijn het onderhoud van de openbare ruimte. Als het er mooi en netjes en verzorgd uitziet, doet dat ook iets met het welbevinden van mensen. Er moet aandacht zijn voor kwetsbare groepen in reguliere woning. Verduurzaming van woningen om het betaalbaar te houden voor lagere inkomens met de huidige energietarieven. En ook moet er aandacht zijn voor veiligheid in relatie tot groen. We willen allemaal een mooie groene omgeving, maar dat doet soms ook iets met het gevoel van veiligheid wat je hebt. Ook aandacht met passend wonen in relatie tot mobiliteit. Goede looproutes voor rolstoelen, scootmobielen en andere mensen die andere hulpmiddelen gebruiken. Om bijvoorbeeld in een ontmoetingsruimte, een dorpshuis of een andere ontmoetingsplek te kunnen komen. Deze voorzieningen zijn heel belangrijk. Naast wonen is het belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat ze daar een lezing kunnen volgen of wat dan ook kunnen gaan doen. En deze plekken moeten letterlijk en figuurlijk toegankelijk en laagdrempelig zijn. En niet alleen toegankelijk, maar ook qua sfeer en aanbod. Want contact te leggen en ontmoetingen even uit je eigen huis helpt om het sociaal netwerk te versterken.
0: Mevrouw Klein.
11: Ja, ik kom tot een afronding. Maak gebruik van de bestaande sociale netwerken en de voorzieningen die we al hebben. Want in bijna elke kern hebben we een dorpshuis of een multifunctionele accommodatie. Dan de laatste opmerking is, De woonbehoefte is in beeld gebracht, maar heb ook aandacht voor de locaties waar woningen worden gevestigd. Want voor sommige mensen is het moeilijk om vervoer te regelen. Dus dan is ook de locatie waar de woning gebouwd wordt van belang. En wij horen graag van het college op termijn wat ze met de ingebrachte punten hebben gedaan en hoe die zijn meegenomen. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel. Die laatste vraag, dat is ook een oproep aan het college. Hè? Dat ik me zo even samenvatten. Dank u wel. Ik hoop dat het iedereen heeft meegeschreven. Het waren nogal wat aandachtspunten die naar voren heeft gebracht. Welke partij kan ik, mevrouw Muizelaar van het CPB, aan u het woord.
12: Dank u wel, voorzitter. De CPB weet dat plannen, zelfs harde plannen, niet altijd doorgaan of vertraagd kunnen worden door onder andere stikstof, netcongestie, zeldzame dieren en planten, etc. En wij begrijpen dat de gemeente deze problemen niet allemaal zelf kan oplossen. Daarom adviseren wij om vroegtijdig met provincie, waterschap, netbeheerder en ontwikkelaars te gaan werken. Laat procedures waar mogelijk parallel lopen en zorg dat belangrijke projecten een alternatief scenario hebben. De ambitie is om een passende en betaalbare woning te vinden voor iedereen. Daar staan wij natuurlijk 100% achter. Er is aandacht voor woonwagens, senioren met een zorgvraag, beschermd wonen en spoedzoekers. Dat is mooi. Maar wanneer ben je precies een spoedzoeker? Graag hoor ik daar een toelichting over. De 30-40-30-regeling wordt gehanteerd als uitgangspunt. De CPB adviseert om hier zeker niet te strikt mee om te gaan, maar goed kijken naar de behoeftes in desbetreffende kern. Het stimuleren van doorstroming is een actiepunt. Dit is nodig zowel bij de koop- als huurwoningen. Kijk hierbij dus niet alleen naar ouderen die kleiner willen gaan wonen, maar bijvoorbeeld ook bij jongeren die al jaren in een woning zitten voor jeugdigen tot 25 jaar. Hulp bij het zoeken en of verhuizen kan de doorstroom bevorderen. Dus al eerder hebben wij het belang van een doorstroomcoach aangegeven. De CPB is verder erg benieuwd naar het onderzoek naar bewoningsplicht. Ook vinden wij het vreemd dat sommige mensen in een huurhuis wonen en hun koopwoning verhuren. Misschien kan daar ook eens naar gekeken worden. De gemeente staat open voor initiatieven op gebied van inbreiding en transformatie. Misschien moeten wij een stapje verder gaan en mensen op het idee brengen door bijvoorbeeld marketing of stimuleren door bijvoorbeeld kostenvermindering bij de vergunningsaanvraag. Hetzelfde geldt voor hoogbouw. Dit zou bekend moeten gemaakt worden aan ontwikkelaars. Maar misschien gebeurt dat al. Voorzitter, de CPB kan zich in hoofdlijnen vinden in het programma. Maar voor ons zit het niet zozeer in de aantal plannen op papier, maar telt uiteindelijk de uitvoering. Woningen betekent ook leefbaarheid. Jongeren die in hun dorp kunnen blijven, in een gezin stichten, ouderen die kunnen doorstromen. Dan is er ook draagvlak voor scholen, verenigingen en voorzieningen. Dus bouw in alle kernen, dus ook in Beltschutsloot en Giethoorn. Maak betaalbaar ook echt betaalbaar. Pak als gemeente de regie waar dat nodig is. En zorg dat knelpunten niet jarenlang stilstaan betekent. Want plannen houden het dorp niet leefbaar. Woningen wel. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Muizelaar. Aan welke fractie kan ik nu het woord geven? Meneer Van Andel van de lijst Van Andel.
13: Ja, voorzitter. De lijst Van Andel heeft kennis genomen van het ontwerp VHP en dankt de ambtelijke staf voor de verhelderende toelichting tijdens de recente werkvergadering. Het is een ambitieus plan en hopen dat er veel van uitgevoerd mag worden. Meer plek om te wonen is hard nodig in onze kernen en goed dat hier ook werk van wordt gemaakt. Onze reactie op de raadsvoorstel is daarmee ook al dat we ons kunnen vinden in de hoofdlijnen van het VHP. Wij willen daarbij wel een zevental aandachtspunten meegeven. Evalueer de participatie met plaatselijke belangen en bewoners en informeer de raad hierover. De bijdrage van het Gietersbelang onderstreept dit naar ons idee. Maak bij evaluatiemomenten inzichtelijk hoeveel inwoners met een aantoonbare binding met onze gemeente geholpen zijn. Deel de trots hierover. De lijst Van Andel hecht hier grote waarde aan en wij zien graag dat onze eigen inwoners primair toegang houden tot hun lokale woningmarkt. In het VHP komt dat ook terug, dat hierop actief wordt gestuurd. En daarom blijven we hier ook graag over op de hoogte. Maak bij evaluatiemomenten inzichtelijk hoeveel inwoners met een eerdere binding met onze gemeente geholpen zijn. Veel jongeren vertrekken via het VWO van de RSG naar Groningen, Delft, Utrecht of een andere universiteitsstad en zien we niet per se terug. Het is naar ons idee interessant om te weten hoeveel er met het VHP geholpen zijn. Maak bij evaluatiemomenten inzichtelijk, vooral voor onze eigen inwoners, hoeveel van het VHP is besteed aan statushouders en hoeveel Oekraïners instromen op de lokale reguliere woningmarkt. Er is in de samenleving namelijk veel onduidelijkheid over. Op 4 maart 2027 vervalt de tijdelijke bescherming van Oekraïners. Onderzoek hoeveel van hen hier graag blijft en deel een prognose welke impact dit maakt op onze woonvraag en keer terug aan de Raad op welke termijn deze prognose beschikbaar is. Reflecteer bij de planvorming van middelgrote, hoogbouw en of andere gestapelde woonvormen ook hoe er is omgegaan met stads- en dorpsgezichten. En maak bij evaluatiemomenten inzichtelijk wat keer tot keer de belemmeringen zijn geweest, zoals bijvoorbeeld stikstof of netcongestie, voor vertraging in de uitvoering van het VHP. We hebben dus vooral een oproep tot meer cijfers over de output. Tenslotte lezen we in het ontwerp VHP niet echt wat terug over de verbouw, over de verbouw van bestaande woningen. Bijvoorbeeld mantelzorgwoningen, wat een praktische oplossing kan zijn voor wisselende woonbehoeften. Is er nu een gericht beleid op het vereenvoudigen van bouwregels, dat zulke oplossingen niet op belemmeringen stuiten in de toekomst? Dat is eigenlijk onze enige vraag aan de portefeuillehouder. En dat is tot dusver onze aandachtspunten. Dank, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Van Andel. Ik kijk rond, meneer Schrijver van CDA.
14: Dank u wel, voorzitter. Ik wil het college ook danken voor het concept volkshuisvestingsprogramma wat voorligt. De strategische keuzes die gemaakt zijn, zijn herkenbaar. Veel bouwen, een gedifferentieerde aanpak per kern, gebaseerd op onderzochte behoeftes en doorstroming op de woningmarkt staat centraal. Dat is goed en dat is mooi. Ook de inzet op relatief veel betaalbare koop- en huurwoningen spreekt het CDA aan. Want we zijn het snel met elkaar eens dat het voor onze inwoners in het algemeen, maar vooral voor onze jongeren, een flinke uitdaging is om op de woningmarkt te betreden. Ook goed te lezen dat het volume van de geprogrammeerde woningen ruim op peil zit. Dus, voorzitter, als antwoord op vraag 1 kan het CDA zeggen dat de hoofdlijnen van het VHP, dat we die herkennen en dat we die ook steunen. Toch wil het CDA als antwoord op vraag 2 3 adviezen meegeven. De inzet voor jongeren mag wat het CDA betreft wel wat verder geconcretiseerd worden. Te denken valt aan zelfbouw, waar het kan en past binnen de wensen van de inwoners van een bepaalde kern. Maak ook meer gebruik van collectief opdrachtgeverschap, zodat het makkelijker en logischer is dat lokale bewoners met voorrang een woning in een bepaalde kern kunnen betrekken. Advies 2. De visie wonen en zorg is vertaald in het document. Goed, maar het lijkt nu vooral ingevuld te worden met nultrede woningen gekleurd.

0: middelen en mensen. Door het CDA bij de afgelopen perspectiefnota ook al benoemd als knelpunten. Goed te lezen dat dit gezien wordt. Echter, de maatregelen om deze uitdaging te lijf te gaan komen op het CDA nu wat passief over. De maatregelen blijven hangen in starttafels, vroeg overleg, faseren, samenwerken en zoeken naar innovatie. Dit is niet fout, integendeel, maar het valt wel in de categorie open deur. Om ons vervolgens te beroepen op de beheersmaatregel dat we voor tegenvallers 30% overcapaciteit in onze programmering hebben. Ja, dit is de landelijke standaard, hebben we vorige week gehoord. Het CDA vraagt zich af of deze standaard ook voorziet in de huidige situatie. We kunnen wel 300% overcapaciteit hebben, maar als we geen vergunning of stroomaansluiting krijgen, wordt er geen huis gebouwd. Als gemeente zullen we dus meer regie moeten pakken op deze uitdagingen en lef moeten tonen. Bijvoorbeeld door te participeren in lokale energiesystemen of met het bevoegd gezag gaan in gesprek over hoe we op een onorthodoxe manier toch een natuurvergunning kunnen krijgen. Kortom, we zullen ons als gemeente inhoudelijk moeten gaan bemoeien met de oplossingen als we niet achter in de rij willen komen te staan. Voorzitter, voor het advies van het CDA is dan ook: geef de gemeente naast de procesmatige ook een inhoudelijke rol bij het oplossen van deze knelpunten. Toon lef, wees proactief en kies voor originele maatregelen en investeer in meer slagkracht om dit voor elkaar te krijgen. Ja, dit kost geld, maar niks doen kost meer. Voorzitter, tot zover het antwoord op de beide vragen.
1: Dank u wel, meneer Schrijver. Ik hoor graag straks van u wat u met onorthodox bedoelt, maar dat was een mooie opmerking van u. Dank u wel. Welke fractie kan ik het woord geven? Meneer De Vries van D66.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. D66 ziet in het volkshuisvestingprogramma veel goede richting. Betaalbaar wonen, ruimte voor starters, ouderen, CPO en ook bouwen waar lokaal behoefte aan is. Maar na 61 pagina's blijft vooral één vraag hangen. Wanneer worden de ambities nou acties? Want het college noemt zichzelf graag daadkrachtig. Maar in dit programma staat toch wel heel vaak het woord onderzoeken. We onderzoeken een vereveningsfonds. We onderzoeken hoe we doorstroming stimuleren. En we onderzoeken opnieuw hoogbouw. Terwijl deze raad juist vorig jaar de opdracht gaf om hoogbouw te onderzoeken en in 2026 in dit plan terug te komen met een plan. 1 ton aan onderzoek kan beter worden uitgegeven aan 1 FTE... die de projecten aanjaagt, tempo maakt. Ja, andere gemeenten laten zien dat het concreter kan. Texel die koppelt acties aan resultaat, verantwoordelijkheid, middelen. Hollands Kroon heeft al een vereveningsfonds. Lukt 30% sociale huur niet, dan volgt een bijdrage waarin die woningen elders worden gemaakt. Wie daadkracht belooft, moet op een gegeven moment maar klaar zijn met onderzoeken. Daarom van ons 5 adviezen. 1. Maak hiervan echt een uitvoeringsprogramma. Niet alleen wie en wanneer, maar ook welk resultaat, welke middelen en wanneer is het klaar. Laat bijvoorbeeld ook zien hoe de landelijke realisatiestimulans daadwerkelijk onze woningbouw hier gaat versnellen. 2. Stuur per kern op het echte probleem. Want waar plannen ontbreken, moeten gemeenten ze actief creëren. Zoals Giethoorn vanavond gehoord. En wellicht kan het college toelichten of die locatie nu ook vorm kan gaan krijgen en of waarom niet. Voor kleine kernen Noordwest ligt met kansen voor Schiwolde al een hele concrete mogelijkheid. Pak die kans. En in Vollenhoven is het net weer omgekeerd. In 2025 waren 11 woningen hard, 289 zacht. Er zijn geen extra plannen nodig, maar harde deadlines om die plannen bouwrijp te krijgen. College, gaat u zich nou focussen om overal de schop in de grond te krijgen? En voor mijn dorpsgenoten ook graag in Kalenberg. 3. Benut wat we al hebben. Woningsplitsing, kavelsplitsing en transformatie kunnen woningen veel makkelijker en sneller toevoegen. Daar is al ruimte voor. Maak er daarom geen nieuwe studie van, maar actief beleid. 1 loket, duidelijke regels en concrete doelen. 4. Meet niet alleen de behoeften, maar ook het resultaat. Enquête is nuttig, maar ga ook gericht de buurten en de dorpen in. Kijk terug. Wonen 5 jaar later daadwerkelijk de starters, ouderen en gezinnen in de woningen die we gebouwd hebben? Bouw daarbij liefst gemengde buurten, geen elite villa-wijken, en investeer in sociale samenhang. En het 5e punt, ik hoorde hem al voorbij komen, moest terugdenken aan het debat eerder dit jaar

0: in de verkiezingstijd. Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang mogen geen verzamelbak worden. Maak zichtbaar hoeveel woonruimte nodig is en onderzoek dan concreet hoeveel flexibele doorstroomplekken nodig zijn voor die acute situaties. Daarbij het verzoek aan het college, ga in gesprek met de doelgroepen waar wil men wonen en bepaal zo wat nodig is. Want voorzitter, Steenwijkerland heeft geen tekort aan woonambities, maar wel aan woningactie. Dus minder onderzoeken of iets kan, vaker zeggen hoe, waar, wanneer en hoe we het gaan doen. Dank, voorzitter.
1: Dank u wel, meneer De Vries. Ik kijk rond. Mevrouw Welvaart van Pro.
2: Dank u wel, voorzitter. Pro kan zich in grote lijnen goed vinden in het voorliggende volkshuisvestingsprogramma. We herkennen veel van de ambities die ook in ons verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord terugkomen. Denk aan betaalbaarheid, de 30-40-30-verdeling, bouwen in alle kernen, ondersteuning van CPO-initiatieven, aandacht voor starters, passende woningen voor senioren en de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg. Deze koers kan op onze steun rekenen. Tegelijkertijd is dit precies het moment waarop wij als raad onze invloed moeten gebruiken. Vandaag praten we niet over een individueel bouwproject, maar over het programma dat de komende jaren richting geeft aan het woonbeleid in Steenwijkerland. Juist daarom vinden we dat een aantal onderdelen nog scherper en concreter zouden moeten worden uitgewerkt. Voor Pro gaat wonen namelijk niet alleen over aantallen woningen. Het gaat ook over de vraag wie er daadwerkelijk in die woningen kan wonen, of woningen betaalbaar blijven en hoe onze buurten en dorpen zich ontwikkelen. Een eerste punt is de zogenaamde 330-300-regel. Iedereen ziet vanuit de eigen woonsituatie minstens 3 bomen. 30% van de buurt wordt afgedekt met bladerdek voor schaduw. En voor iedereen is op maximaal 300 meter een park bereikbaar. Deze regel sluit uitstekend aan bij onze ambities op het gebied van gezondheid, leefbaarheid en klimaatadaptatie. In het programma wordt veel gesproken over groen, biodiversiteit en een prettige leefomgeving, maar de 330-300-regel zelf ontbreekt als expliciet uitgangspunt, terwijl deze zowel in ons verkiezingsprogramma als in het coalitieakkoord is verankerd. We vragen het college daarom om deze norm herkenbaar op te nemen bij nieuwe woonwijken en grotere herstructureringsprojecten. Een tweede punt betreft de betaalbare koopwoningen. Het programma spreekt uit dat betaalbare koop voor langere tijd betaalbaar moet blijven. Dat vinden we positief. Maar wat betekent langere tijd precies? En welke instrumenten worden ingezet om dat daadwerkelijk te borgen? We willen voorkomen dat woningen die als betaalbare woningen worden gerealiseerd na korte tijd alsnog uit het betaalbare segment verdwijnen. Daarnaast vinden we belangrijk dat het uitgangspunt van 30-40-30 niet alleen een ambitie op papier blijft. Natuurlijk begrijpen we dat niet ieder project exact aan die verhouding kan voldoen. Maar als daarvan wordt afgeweken, moet helder zijn waarom daarvan wordt afgeweken, waar dit wordt gecompenseerd en hoe we dat controleren. Transparantie, monitoring en een goed werkend vereveningsfonds zijn daarvoor essentieel. Ook voor senioren zien we ruimte voor verbetering. Het woononderzoek laat zien dat er grote behoefte is aan gelijkvloerse woningen en geschikte woonvormen voor ouderen. Het programma benoemt dit terecht als opgave, maar blijkt nog te veel steken in goede bedoelingen. We willen graag dat uiterlijk in 2027 een concreet pakket wordt ontwikkeld met instrumenten zoals een verhuismakelaar, verhuisondersteuning en andere maatregelen die doorstroming daadwerkelijk bevorderen. Daarnaast willen we de bestaande woningvoorraad slimmer benutten. Woningsplitsen, het delen van erven en passende hoogbouw kunnen soms sneller extra woonruimte opleveren dan nieuwe uitbreidingslocaties. We roepen het college op om die mogelijkheden actief te benutten. Verder vragen we aandacht voor bewoningsplicht en andere regulerende instrumenten, waaronder opkoopbescherming. Woningen zijn in de eerste plaats bedoeld om in te wonen en niet om als beleggingsobject te dienen. Het aangekondigde onderzoek naar deze regulerende instrumenten is een goede stap, maar we willen ook duidelijkheid over wanneer dat onderzoek wordt afgerond en wanneer de Raad een concreet besluit kan nemen. Voorzitter, onze conclusie is positief. We zien een stevig programma dat op veel punten aansluit bij de koers die wij als Pro voor ogen hebben. Maar juist omdat dit programma de basis vormt voor de komende jaren, willen we nu een aantal zaken steviger verankeren. Daarom adviseren we het college om de 330-300-regel expliciet op te nemen in het programma en tegelijkertijd duidelijke waarborgen uit te werken voor langdurig betaalbare koop. Daarbij hoort ook een concreet tijdpad voor het onderzoek naar het vereveningsfonds, een gerichte uitwerking van instrumenten die de seniorendoorstroming bevorderen. En een spoedige afronding van het onderzoek naar bewoningsplicht en andere regulerende instrumenten, gevolgd door een concreet besluitvoorstel.
1: Mevrouw Welvaart. Kunt u tot een afronding komen?
2: Ja, één zin. Ja. Tot slot adviseren we om de Raad eind 2027 integraal te informeren over de voortgang op 30-40-30, betaalbaarheid, seniorendoorstroming, CPO en groene kwaliteit. Tot zover.
1: Dank u wel, mevrouw Welvaart. Wie kan ik het woord geven? Dan ben ik weer even door naam. Leo, ik weet de voornaam wel. Leo.
3: Pop van de ChristenUnie. ChristenUnie.
1: Leonard. Meneer Leonard Voogd, met voornaam en al.
4: Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie is blij met de ambitie die in het voorliggend volkshuisvestingprogramma te lezen is. Het stuk getuigt van urgentie en doeltreffendheid. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er op het woondossier voortvarend te werk wordt gegaan. En dat vinden wij terug in het programma. Als opvolger van de woonagenda laat het goed zien hoe de grote opgave voor het bouwen van voldoende en betaalbare woningen uitgevoerd kan worden. Duurzaam doorbouwen geldt nog steeds. Toekomstgericht bouwen in alle kernen voor alle doelgroepen. De ChristenUnie wil ook ten aanzien van het volkshuisvestingsprogramma positief en opbouwend meedenken. We komen graag met adviezen die samen te vatten zijn onder het motto regeren is vooruitzien. 5 adviezen. Advies 1. Hoe concreter, hoe beter. De ambitie is om in de komende 10 jaar zo'n 1600 tot 2100 woningen te realiseren. Waar komen die woningen? Waarom daar? En wanneer? Aangezien dit document toewerkt naar de uitvoering, lijkt het ons goed dat de woningbouwplannen zo concreet mogelijk in het programma terugkomen. Volgende advies. Breng de knelpunten in kaart. We hebben te maken met verschillende onzekerheidsfactoren die voor vertraging kunnen zorgen. Ik noem stikstof, PFAS, netcongestie, bezwaarprocedures en zo zijn er nog wel meer te noemen. Daarom is het van belang om van tevoren deze knelpunten in te schatten. Door middel van gedetailleerd vooronderzoek kan de planning haalbaar blijven. Advies 3. Blijf een betrouwbare overheid. Woonplannen realiseren in de huidige omstandigheden is ingewikkeld. De overheid dient zich aan te passen aan de gegeven werkelijkheid. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig en integer te handelen. Maak geen beloftes over hoeveel woningen op welke termijn die niet waar te maken zijn. Zorg voor heldere procedures. En voorkom schijn van willekeur in het behandelen van zienswijzen. Volgende advies. Investeer in het netwerk. Het is belangrijk om goede en warme contacten te hebben bij hogere overheden als het Rijk en de provincie, en ook bij andere partijen zoals bedrijven. Zo kan er invloed uitgeoefend worden op zaken die buiten het lokale beleid vallen, maar waar de woonplannen wel hinder aan kunnen ondervinden. Denk aan eventuele uitbreiding van natuur, stikstofreductie en netverzwaring. En dan het laatste advies. De overheid is de regisseur. De ChristenUnie is geen voorstander van hardcore marktwerking op de woningmarkt. Een dak boven je hoofd is een primaire levensbehoefte en daarom een recht. Daarom moet de overheid een actieve rol innemen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Voorzitter, ik kom tot een afronding. De ChristenUnie kan zich goed vinden in het volkshuisvestingprogramma. Tegelijk zien we ook de uitdagingen op dit dossier. Dat vraagt van het college doortastendheid en visie. Door ver vooruit te kijken, weten betrokken partijen waar ze aan toe zijn. Dat geeft rust en duidelijkheid. We wensen de wethouder, volgens mij zeggen we portefeuillehouder, alle wijsheid en succes toe met de uitvoering van dit programma.
1: Dank u wel, meneer Voogd. Tijdens uw betoog was u in beeld met de commissieleden die naast u zitten. En onder uw betoog stond de naam van uw fractievoorzitter, omdat het pasje waarschijnlijk van u nog niet goed ingescand was. Okay. Dat geeft nu niks. Maar dat is voor misschien de luisteraars of de inwoners thuis, die zitten te kijken, een beetje vreemd. En daarom leg ik het even uit. Okay. Ik was ook even uw naam kwijt, maar ik herhaal het nog even. Ja. Dit was de bijdrage van meneer Voogd en niet van meneer De Boer van de ChristenUnie. Okay. Dank u wel. Welke partij, meneer Lohman, VVD, gaat uw gang.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Het is al veel gezegd. Belangrijk onderwerp voor onze inwoners. Natuurlijk een van de belangrijkste onderwerpen, huizen, nieuwe huizen. Nou, dit geeft een programma, hè, dus een richting. En dat willen we ook, daar kunnen we ons goed in vinden, hoor. Die zaken die voorbij komen, dat herkennen we zeker. Dat horen ook bij alle andere fracties. Het is ook een verruiming ten opzichte van het vorige programma. Er zijn wat meer mogelijkheden en daar worden we wel blij van. Want we willen ook benadrukken, een programma geeft een richting, maar we weten uiteindelijk niet hoe de praktijk precies uitpakt. En daarom ook een paar suggesties of adviezen van onze kant. Hè, want we hebben het al gehoord, stikstof, netcongestie. Wat ik ook nog niet heb gehoord is stijgende rente. Want dat is natuurlijk een aandachtspunt. En we kunnen zo goedkoop willen bouwen. Maar die stijgende rente, dat zit het ons allemaal in de weg. Dus daar kunnen we niet zoveel aan doen. En dan kunnen we hoog springen, laag springen. Maar dan wordt het steeds moeilijker om die huizen hier te krijgen. Dat hebben we niet in de hand. Wat hebben we wel in de hand is dat we aan de slag gaan met plannen. Kaders stellen, et cetera. En onze oproep is daarbij, wees flexibel. Kijk wat er mogelijk is op dat moment. Wees flexibel in de programma's, die 30-40-30. Ik denk dat wij ons daar allemaal aan kunnen vinden. Maar als het ergens, die behoefte iets anders ligt, pak dan ook die ruimte, leg dat voor aan de raad en kijk dat of dat op dat gebied, voor dat dorp of dat gebied de beste oplossing is. Maar wees ook flexibel in locaties. Hè. We hebben nu bijvoorbeeld in de visie op Steenwijk vastgesteld waar we in de toekomst willen gaan bouwen. Wat nu als eerste komt, dat weten we nog niet precies. In de industrie is het heel gebruikelijk om projecten naast elkaar te laten lopen. En dat zou ook onze oproep zijn aan het college. Zet projecten parallel aan, want daar kun je de meeste huizen bouwen. Bijvoorbeeld bovenop Tuk of in Zuid, hè, de welbekende kamplocatie. Zet die parallel naast elkaar en ga dan gedurende dat proces kijken welke makkelijker door kan. Om ook te berekenen, rekening te houden met netcongestie, stikstof, betaalbaarheid, et cetera. Want dat maakt ook dat als je op een gegeven moment één project naar voren laat lopen en dat gaat toch op een of andere manier mis, je heel snel een ander project weer kan oppakken. Dat is een concreet advies, weliswaar wat uitvoerend, maar zouden we graag terug willen zien. Dat soort woningen heb ik iets over gezegd. En als volgende aandachtspunt, hebben we ook nog niet gehoord, is betrek de lokale economie. We zien gemeentes waarin wat grotere uitleglocaties, waar bijvoorbeeld 100, 200 woningen worden gebouwd. Dit soms wordt opgedeeld in wat kleinere hapjes, waar dus ook lokale bouwondernemingen kunnen zeggen, ik ga hier 10, 20 huizen bouwen. Wij hebben hier geen grote ondernemingen als Van Wijnen, et cetera. Die hebben we ook nodig om die huizen uit de grond te stampen. Maar het zou ook heel mooi zijn, als we aan het bouwen zijn gegaan, dat we ook onze lokale economie steunen. En dat kan volgens mij op dat soort manieren. Er zijn voorbeelden van in de landen. Dus nou, dat zou ik het college mee willen geven. Kijk daar eens naar en ga daarmee aan de slag. En dan nog tenslotte, daar sloeg ik eigenlijk even een beetje op aan, aan de aanleiding van de bijdrage van BGL. Die zegt, wees ook niet bang om ook grond actief aan te kopen. Ja, in Tuk is daar een mooi voorbeeld van. Hè? Volgens mij zijn daar de eerste contouren nu duidelijk van. Mooie inbreidingslocatie. Dat is volgens mij uitstekend geschikt om als gemeente een positie in te pakken. Te nemen. Tegelijkertijd zien we ook grote locaties die in het verleden hebben gekocht of liggen heel lang stil. En er zijn ook heel veel voorbeelden in de landen in het verleden waarin de gemeente daar echt te voortvarend van slag ging. En daar zichzelf in de vingers sneed. Dus wees daar ook een beetje voorzichtig mee. Tot nu toe is de college daar ook altijd voorzichtig mee geweest. We hebben alle vertrouwen in. En dan afsluitend nogmaals, dit geeft ons een goede richting. We hopen niet dat dit een programma is van een wet van mede en persen. Pak die ruimte en die flexibiliteit. Tot zover, voorzitter.
1: Dank u wel, meneer Lohman. Als ik goed, ik kijk even rond. Ik heb meneer Holteman van Stemsteenwijk Land nog niet gehoord. Gaat uw gang, meneer Holteman.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Wonen raakt iedereen. Jongeren die een eerste woning zoeken, gezinnen die willen doorstromen, ouderen die passend willen wonen en mensen die afhankelijk zijn van de sociale huurwoning. Daarom is het belangrijk dat we vandaag spreken over een volkshuisvestingsprogramma dat niet alleen ambities uitspreekt, maar ook daadwerkelijk leidt tot woningen voor onze inwoners. Stem Stimmingland kan zich vinden in de hoofdlijnen van het voorliggende programma. De ambities sluiten aan bij de omgevingsvisie en bij de behoeften die wij dagelijks horen van onze dorpen en wijken. Er is een duidelijke opgave en onvoldoende woningen toe te voegen aan tegelijkertijd de leefbaarheid van onze kernen te versterken. Maar voorzitter, ambities alleen bouwen geen huizen. We zien dat de uitvoering van het programma afhankelijk is van de verschillende factoren, waarop de gemeente niet altijd direct invloed heeft. Denk aan de inzet van woningcorporaties, marktomstandigheden, netwerkconcessies, stikstofbeperkingen en de beschikbare financiële middelen. En wat de VVD zei, de stijgende rente, maar er komt ook nog bij de stijgende materiaalkosten. Maar dat rijst ook de pan uit. Juist daarom vinden wij het belangrijk dat de Raad niet alleen wordt geïnformeerd over de plannen, maar ook vooral over de resultaten. Voor onze fractie staan wij daarbij drie punten centraal. Ten eerste starters voor jongeren. Steeds meer jongere inwoners ervaren hoe moeilijk het is om in hun eigen kern een betaalbare woning te vinden. Wanneer jongeren noodgedwongen vertrekken, raakt dat uiteindelijk ook de leefbaarheid van onze dorpen. Wij willen daarom graag weten welke concrete maatregelen het college ziet om deze doelgroepen daadwerkelijk kansen te bieden, zoals ook de kernen die onder de gebieden vallen. Ten tweede, voldoende sociale woningbouw. Een evenwichtig woningmarkt vraagt om woningen voor alle inkomensgroepen. De behoefte aan sociale huur blijft groot. Daarom vinden wij het belangrijk dat niet alleen percentages worden genoemd, maar ook dat inzichtelijk wordt gemaakt hoe deze aantallen daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. Ten derde, de leefbaarheid van onze kleine kernen. Woningbouw mag niet uitsluitend plaatsvinden in de grote kernen. Ook onze dorpen hebben behoefte aan passende groei, zoals voorzieningen, verenigingen en scholen toekomstbestendig blijven. Wij vragen daarom het college nadrukkelijk om maatwerk per kern mogelijk druk op te houden. Daarnaast willen wij aandacht vragen voor de leegstand vastgoed. In de verschillende kernen zien wij gebouwen die hun oorspronkelijke functie hebben verloren. Transformatie naar wonen kan bijdragen aan zowel de woningbouwopgave als de leefbaarheid. Daarom denken wij ook aan de leegstaande schoollocaties, waaronder die in Wanderpeveen. Langdurig leegstand is voor niemand wenselijk. Daarom horen wij graag wat de actuele stand van zaken is en wanneer de Raad hier een besluitvorming over kan verwachten. Voorzitter, het volkshuisvestingsprogramma biedt een goede richting, maar uiteindelijk gaat het om de uitvoering. Stem Stimmingland zal het college daarom blijven aanspreken op concrete resultaten, duidelijke monitoring en transparante rapportage aan de Raad. Want onze inwoners hebben niet zozeer behoefte aan nieuwe woonvisies, maar aan woningen waar zij daadwerkelijk kunnen wonen in hun eigen kern. Dank u wel.
1: Meneer Holtman, dank u wel. Ik kijk rond. Ja, en ondanks de lijvigheid van het stuk heb ik toch een heleboel. En ondanks ook de toelichting van de wethouder dat het een adviesstuk is, hè, dat u om advies gevraagd werd, heb ik toch een heleboel vragen gehoord. Er zaten vragen bij die gingen over het programma. Er waren vragen bij die gingen buiten het programma. Er zijn ook vragen die ik als verzoeken heb aangemerkt. Maar het betekent wel dat ik aan u vraag van, moet de wethouder nu een antwoord geven op al die vragen? En als dat zo is, gaan we dan ook nog onze adviezen weer veranderen naar aanleiding van die antwoorden? Want dan wordt het wel een hele lange avond. Dus ik kijk even rond naar u. Gaan we nu de wethouder weer uitnodigen? Gaan we daarna allemaal. We hebben geen tweede termijn, hè, in deze politieke markt. Dus ik kijk even rond. Gaan we de wethouder uitnodigen en vragen om kort maar krachtig die paar echte vragen over het programma te beantwoorden? Zullen we hem zomaar samenvatten? Of niet? Geen beantwoording door de wethouder. Ik krijg een reactie van meneer Lohman, VVD.
7: Misschien is in ieder geval een reflectie wel fijn. Maar wat u schetst, dat we nog weer alles opnieuw doen, lijkt me niet verstandig. Maar dat we even de wethouder horen hoe die hier dit aangehoord heeft, is misschien toch wel prettig, lijkt
1: dan
7: mij.
1: Kijk ik even rond. Ik kan me daar maar ook in vinden. Ik zie een duim. Ik denk dat het een korte reflectie van de wethouder wordt. En dan hebben we inderdaad gedaan wat van ons verwacht werd, advies geven. Meneer Smit, u heeft gehoord wat de Raad van u verwacht. En ik ga ervan uit dat u daar invulling aan kunt geven. Een korte reflectie, alstublieft.
8: Ik ga mijn best doen, voorzitter. En ik zal u ook geruststellen, ik ga niet op alle punten in. Maar wat ik wel toezeg, is dat wij uw inbreng meenemen bij onze besluitvorming en u daar ook van op de hoogte brengen. Hè? Net zoals we reactienoten hebben van de zienswijze die we uit de samenleving hebben opgehaald, maken we ook een reactienota op basis van deze bespreking. Die betrekken wij bij onze besluitvorming en we zullen uiteindelijk het definitieve stuk aan u doen toekomen en ook duiden we daar wat we met uw reactie hebben gedaan. Dus een heel groot deel van uw punten hoop ik daar ook te laten zien hoe we dat af hebben gewogen en of dat tot een aanpassing van het programma heeft geleid of hoe we daar verder invulling aan geven. Maar allereerst dank, voorzitter, voor de bespreking en alle adviezen, voor het enthousiasme, voor de betrokkenheid en ik denk wel meer dan 50 adviezen. Want elke partij had er wel 5 adviezen of 10 adviezen of 8 adviezen. In zijn algemeenheid informeren wij u al 2 keer per jaar over de uitvoering van de woonagenda. Hè? Dus dit is een programma, het volkshuisvesting programma. De woonagenda had nog meer een actiegerichtheid met de aantallen. En we gaan u ook, en dat zeg ik ook toe, u 2 maal per jaar weer informeren over het aantal plannen per kern, hoe de uitvoering staat en ook in lijn met de toezegging die ik destijds aan het CDA heb gedaan, welke knelpunten komen we daar tegen. We hebben hem vorige week net weer vastgesteld. Volgens mij heeft u hem al gekregen, maar dan heeft u de meest recente update van onze plannen in alle kernen en waar we dan tegenaan lopen. En u noemt een heel aantal van die knelpunten, die kennen we. Een deel kunnen we zelf wat aan doen en een deel zijn we toch echt afhankelijk van anderen. Maar dat wil niet zeggen dat je stil gaat zitten wachten tot die ander doorkomt. Maar daar hebben we een actieve lobby op. En ook op het deel netcongestie hebben we in het coalitieakkoord ook beschreven. Mijn collega Slomdekkers maakt er ook een voorstel voor. Hoe gaan we daar nou mee om? En ik heb een oproep gehoord voor zelfs onorthodoxe maatregelen indien nodig. Die knoop ik in mijn oren en mocht het zover zijn, dan breng ik daar u van op de hoogte. En als ik u daarvoor nodig heb in financiële zin, dan zullen wij ons ook melden. En hoe gaan we dan om met dat 30-40-30 principe? En de VVD roept ook op tot flexibiliteit. Zo zie ik dat ook. Hè. Het is geen wet, de 30-40-30. De volkshuisvestingsprogramma is geen wet. We gaan er flexibel mee om. Dus die oproep van Stem had het ook over maatwerk. Graag. En tegelijkertijd willen we wel vereveningsfonds in het leven roepen. Dus daar waar het niet lukt, of de kernen waar die 30% sociaal niet past, dat daar wel een bijdrage in dat vereveningsfonds komt, waardoor de corporaties op andere plekken wel die sociale huur kunnen realiseren. En tegelijkertijd zijn we ook weer afhankelijk van de investeringscapaciteit van de woningbouwcorporaties. Die hebben dat ook in de zienswijze aangegeven. Dus wij kunnen het wel willen, we stemmen dat ook met hun af. Maar zij moeten vervolgens ook mee kunnen doen in die investeringen. Wij zullen dat altijd in omgevingsplannen aan u voorleggen, welk programma er is en welke keuzes we daar in die 30-40-30 hebben gemaakt. Tot slot, voorzitter, parallel plannen doen we zoveel mogelijk. 130% plannen we. Dus boven, we hebben 100 behoeften, plannen we 130% aan plannen. En tegelijkertijd, dan komen we met een behoorlijke capaciteitsclaim uw kant op als we nog meer inzet daarop willen plegen. Situationeel grondbeleid voeren we, oftewel we pakken de kansen die er zijn. Soms zijn ontwikkelaars ons ook voor, want die weten ook op wat voor plekken we bouwen. Die kunnen soms wat meer bieden. Maar als u daar goede tips voor heeft waar wij als gemeente aan tafel kunnen komen en waar u kansen in de kennis ziet en zegt, ga daar eens praten, want die staan er wel voor open om het echt aan de gemeente te verkopen, betrouwbare partner, dan hoor ik dat graag. Dus dank voor uw adviezen en wij zullen laten zien wat we daarmee doen. En voor de rest de volle vaart vooruit, voorzitter. Dank u wel.
1: Dank u wel, meneer Smit. Ik heb toch nog even om alles bij elkaar te vegen en het af te ronden. Hè. Als er nog, en u zult het zeker nog even terug gaan kijken, want er zitten heel veel adviezen in. Dus ik neem aan dat dat meeschrijven, misschien is het wel gelukt en misschien wilt u nog even nakijken. Maar dat die antwoorden dan misschien in de eerstvolgende rapportage ook meegenomen kunnen worden. Dan hebben we dit ook helemaal afgerond. De antwoorden op de vragen die nog niet beantwoord zijn, om het zo maar te zeggen. Als u dat kunt toezeggen, dan denk ik dat we het mooi rond hebben, de cirkel.
8: Kijk. Dank u wel, voorzitter. Mijn voorstel was om dat op een iets andere manier te doen. Het college besluit over het volkshuisvestelijk programma. En bij dat besluit betrekken we de adviezen van de raad. En dat doen we conform een soort reactienota. Dus al die inbreng die we hier hebben gehoord, dan gaan we per partij reageren. Dit nemen we er wel in op of zo zijn we daarmee bezig. Dus wij doen daar verslag van richting de raad. En wij betrekken dat bij onze besluitvorming. Dus het komt uw kant op. Het definitieve programma en hoe we met uw adviezen zijn omgegaan.
1: Dat is duidelijk. Het ging mij om de vragen die gesteld waren. En ik heb er best veel opgeschreven. En ik dacht bij mezelf, misschien kunt u die in de eerstvolgende rapportage meenemen, die vragen die u nu nog niet beantwoord heeft. Dan kunnen we het, hè, dan kunnen we het nu afronden, dan is het klaar. En dan heeft u uw adviezen en dan heeft er straks ook geen enkel commissielid meer vragen. Mevrouw Klein-Wolterink.
9: Ja, ik vind dat een beetje een rare vraag. Want aan ons werd gevraagd om te reageren over wat we van het programma vinden en wat we voor adviezen meegeven. Als er dan toch vragen gesteld worden, dan denk ik, moeten we dan weer apart actie ondernemen om vragen te gaan beantwoorden? Dat lijkt mij wat vreemd.
1: Nou ja, daar heeft uw raad net over beslist, hè, om een kleine reflectie. En ik dacht, nou veeg ik het allemaal bij elkaar. Maar als u dat niet wilt, dan laat ik het bij de adviezen. Akkoord? Dan laten we het bij de adviezen. En dan worden de vragen die niet beantwoord zijn, die komen op een ander moment misschien terug. Dank u wel, meneer Smit. Dan heb ik geen reflectie van de andere insprekers gehad. Ja. Het volkshuisvestingsprogramma is hiermee afgerond. Dus agendapunt 5.4 is afgerond. En dan gaan we door naar agendapunt 6. En dat is de gelegenheid om vragen te stellen. En er zijn geen vragen ingediend. Dus ik kan kort zijn met dit agendapunt. We gaan naar agendapunt 7. Dat is de vaststelling van de besluitenlijst van 25 augustus 2026. Als er geen wijzigingen zijn, dan stel ik de besluitenlijst hierbij vast. En dan is het 20 voor 10. En ik sluit de vergadering. En ik dank u hartelijk en veilig thuis.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Het gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
1: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien, het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Jenny Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vanuit de kop van Overijssel is dit voor Steenwijkerland RTV Slos.
1: Mijn hele leven lang heb ik steeds gedacht.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kitty Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en de Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Medewerkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.